U hoorde Jacquette My Day van Buddy Tate en Illinois Jacquette en Number 20 Ladbroke Square van Buddy Tate. Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes van Very Tenor Sexy deel 1 in elkaar. Is er een meer toepasselijke keuze denkbaar dan het nummer Very Sexy van het groepje tenoristen Eddie Lockjaw Davis, Buddy Tate, Arnett Cobb en de in 1904 geboren en 1969 overleden Coleman Hawkins? Het album Very Sexy verscheen in 1959 op het Prestige label. Eddie Lockjaw Davis, geboren in New York in 1922, gestorven in 1986, speelde zowel swing, bop, hard bop als soul jazz. Zijn door Ben Webster beïnvloede stijl met onnavolgbare frasering en een doorlopend buffet van geslepend gegrom, gezucht en geblaf is volgens uw programmamaker gewoonweg fantastisch. Arnett Cobb, geboren in Houston, Texas in 1918, overleden in 1989, volgde Illinois Jacquette op in het orkest van Lionel Hampton. Zijn solo in Flying Home was zowaar nog opwindender dan die van Jacquette. Cobb werkte samen met Eddie Lockjaw Davis op het album Blow Arnett Blow uit 1959. Van dat album hoort u Go Power. Wat genereren deze heren een stoomkracht? Cobb schreef muziek en tekst van Smooth Sailin' in 1951 en had er in dat jaar een hit mee. Ella Fitzgerald zong een succesvolle versie in 1956. U hoort hier Cobb's versie uit 1959 van het gelijknamige album op Prestige, Smooth Sailin', inclusief trombonist Buster Cooper.

Very Sexy van Eddie Lockjaw Davis, Buddy Tate, Arnett Cobb en Cole Hawkins. Go Power van Arnett Cobb en Eddie Lockjaw Davis. En Smooth Sailing van Arnett Cobb. We sluiten af met Chitlin Shout van Arnett Cobb. De hoes van het gelijknamige album lijkt sprekend op een release van Prestige, inclusief logo. Maar dat is misleidend. De plaat verscheen op het schimmige Japanse label P-Vine. De opname van Cobb met een groep uit Houston, Texas, schijnt te stammen uit 1971. De uitvoering doet de titel van het nummer eer aan. Het is onzachtzinnige, heupwiegende soul jazz die men toentertijd regelmatig kon horen in het zogenaamde Chitlin-circuit. Die term slaat op het netwerk van clubs in het Midwesten, Zuiden en de Oost- en Westkust van de Verenigde Staten dat de zwarte gemeenschap bezocht om vermaakt te worden met een mengsel van muzikale vakkundigheid en entertainment. Een lekker broodje met chitlins, oftewel gefrituurd orgaanvlees, paste daar prima bij. Let op de explosieve, eigenaardige overgang van Cobb's intro naar de inzet van het collectief.

U hoorde Chitlin Shout van Arnett Cobb. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease. Very Tenor Sexy, deel 1, samengesteld door François van der Linden. De techniek was in handen van Ronald Visser. En mijn naam is Pauline Verburg.

now. Put your back into me. Oh, yes.

Lefty Soul Connection en welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Tijdschrift Jazzism presenteren we een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro. Kortom, Jazz Not Jazz.

0: Erik Vloeimans en Florian Weber. Mine Own King Am I. Shakespeare was dat. En daarvoor hoorde je een solo-track van Erik. Solo die Tromba nummer 5. En vol respect had ik geen achtergrondmuziek aangedaan. Want ja, dat paste misschien niet zo bij. Maar wel weer bij het volgende.
1: Ja, we gaan nu door met het nieuwe album van de cover story van de Jazzism deze maand. Is Candy Diva Dulver, staat er zelfs op.
0: Candy heeft een nieuw album.
1: Die heet Crazy. Ze zocht al een tijdje naar een nieuwe te gekke producer. Die heeft ze gevonden in Prince Board. Hij heet wederom Prince, maar het is een andere Prince.
0: Maar dat is de producer van Black Eyed Peas, zegt men. Maar dat is hij toch helemaal niet?
1: Nee, hij is wel de musical director live van de Black Eyed Peas. Dus hij zit helemaal in de Black Eyed Peas scene, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En ik moet je zeggen, hij heeft ook wel precies die sound en weet precies hoe hij dat moet maken. Want,
0: sound van Will.i.am.
1: Ja, en de ideeën ook, vind ik. Het is een hele diverse cd. Er staan echt een paar nummers op die echt een beetje voor de commerciële markt natuurlijk zijn. Maar er staan ook een paar, vind ik, te gekke tracks op. Er zijn namelijk ook 4 of 5 tracks geproduceerd door Ilko Bed. Al jaren haar muzikale partner, zeg maar, de gitarist.
0: Ja.
1: Dus dat is weer een beetje een andere sfeer. Echt op zijn Ilko Beds. En ik wil nu de track draaien, Good Music. Hier is Candy Dulver.

0: Candy Dulfer's Good Music van haar laatste cd Crazy. Er staat in de laatste Jazzism een heel groot artikel over Candy, waar ze precies uitweidt hoe deze cd tot stand is gekomen. Een hele bijzondere plaat.
1: Ja, en het staat sowieso boordevol met recensies. En dat is altijd leuk, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. En er zijn een hoop collega's van de Jazzism die op zoek gaan naar alle soorten muziek, van wereldmuziek tot moderne jazz, electro, disco, funk, whatever. En daar staat onder andere een recensie in. En ik wist helemaal niet dat die plaat gemaakt was. Shame on me. Maar er is nu een Nederlands orkest wat op nummer 1 staat. En dat is het Metropool Orkest.
0: Ja, onder leiding van Vince Mendoza.
1: Ongelooflijk. Dat op Nederland 1 staat, dat is het reddingssong om Metropool te helpen van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten. Veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien herken je de achtergrondtune. Die heet Red Alert 1998. Was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropool Orkest en op plaat gezet met Basement Jacks. Dat gaan we draaien. Alvorens om nog even te benoemen dat dit alweer het laatste stuk is. En dat we volgende week dinsdagavond weer terug zijn met een nieuwe Jazz Radio. Jazz Not Jazz Radio. Heb je wensen of vragen? Mail dan met jazznotjazz@concertzender.nl. Ook voor het antwoord op de kraak- en smaakvraag als je daar naar het concert wil en Ruben van Roon wil ontmoeten. Bij concertzender.nl kan je sowieso nog meer uitzendingen van vroeger beluisteren dan wel downloaden op je iPod. We gaan de laatste track draaien van vanavond en die heet If I Ever Recover.

Het is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond deel 2 van Very Tenor Sexy, van swing en R&B naar soul jazz. U hoorde Eddie Chambly met zijn honkende, piepende en knorrende versie van Joe Liggins' The Honey Dripper. Chambly, geboren in Atlanta, Georgia in 1920 en overleden in 1999, speelde met Lionel Hampton, Cozy Cole en Dinah Washington, met wie hij ook korte tijd getrouwd was. Ook is hij saxofonist op rhythm and blues platen, onder meer van de Drifters. We gaan verder met een drietal tenorsaxofonisten die ook hun spoor hebben verdiend in swing en rhythm and blues en pioniers zijn van de honking sax rage. Eerst Hal Singer, geboren in Tulsa.

pianist Ray Bryant. Singer, die speelde in de groepen van Jay McShann, Hot Lips Page, Roy Eldridge en Coleman Hawkins en veelvuldig te horen is op het befaamde rhythm and blues label King, had een nummer 1 hit in 1948 met Cornbread. Daarna ging hij door het leven als Hal Cornbread Singer. Vervolgens hoort u Barefoot Contessa van Sam the Man Taylor uit 1962. Taylor, geboren in Lexington, Tennessee, in 1916, gestorven in 1980, speelde in de bands van Lucky Millinder en Louis Jordan en is werkelijk op ontelbare rhythm and blues platen te horen. Onder andere op Big Joe Turner's Shake, Rattle and Roll. En het laatste in dit rijtje, Wild Bill Moore. Hij leverde met We're Gonna Rock, We're Gonna Roll in 1948 een van de oernummers van de rock and roll. Moore's loopbaan als obscuur en divers. Hij speelde onder andere met Jack McVie, Dexter Gordon en Helen Humes. Ook is hij de saxofonist op Marvin Gaye's Mercy, Mercy Me, een lied van Gaye's beroemde album What's Going On. U hoort Moore hier met Nat Adderley's Sister Caroline uit 1961 van het album Bottom Groove op jazzlabel Jazzland. Op orgel Johnny Hammond Smith.

U hoorde Hal Singer's Blue Stompin', Sam Taylor's Barefoot Contessa en Wild Bill Moore's Sister Caroline. We gaan verder met de onvergelijkbare Eddie Lockjaw Davis. Geboren in New York City in 1922, overleden in 1986. In deel 1 hoorde u zijn samenwerking met Ornette Coabe. In deel 2 gaat u luisteren naar In the Kitchen uit 1958. De lange mid-tempo blues werd zeer ongebruikelijk, een flinke hit en is een klassieker op het gebied van tenor, orgel, jazz. Op Hammondorgel Shirley Scott, op fluit Jerome Richardson. Na Davis is het tijd voor Bud Johnson met Exotic. Johnson, geboren in Kansas City, Missouri in 1910, overleden in 1984, was een veelzijdige saxofonist die al in de jaren 30 te horen was. Hij heeft samengewerkt met Louis Armstrong, Earl Hines, Ben Webster, Duke Ellington, Dizzy Gillespie en Coleman Hawkins. Hij is ook te horen op verschillende rhythm and blues sessies van het Atlantic label. In de jaren 60 maakte Johnson een serie uitmuntende platen voor Riverside, Swingville en Argo. Exotic verscheen in 1964 op het album Yeah Yeah.

Eddie Lockjaw Davis met In the Kitchen. Bert Johnson met Exotique. We eindigen met Ike Quebec. De boomlange saxofonist uit Newark, New Jersey, geboren in 1918, overleden in 1963. En hij was een begenadigd stylist. Hij honkte sporadisch en niet te overdreven. Heeft een overweldigende, rokerige sound en speelt zuchtende ballads om je vingers bij af te likken. Quebec was een veteraan van swinggroepen, zoals die van Hot Lips Page, Benny Carter en Cab Calloway. Hij nam eind jaren 40 muziek op voor Blue Note en werkte voor dat label ook als arrangeur en talent scout. In die hoedanigheid stimuleerde Quebec de loopbanen van Thelonious Monk en Bud Powell. Na een langdurige radiostilte in de jaren 50 vanwege problemen met drugsgebruik, keerde Quebec met succes terug bij Blue Note en nam de albums op die hem zijn grote fanscharen hebben opgeleverd. U hoort eerst Mardi Gras, een single uit 1960 bestemd voor de jukeboxmarkt, en daarna de ballad Blue and Sentimental van het gelijknamige album uit 1961. De line-up bestaat uit gitarist Grant Green, bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. Als laatste de titelsong van het album Heavy Soul uit 1961. Op hammondorgel Freddie Roach, bas Milt Hilton, Hinton en drums Al Harewood.

Ike Corbeck met Mardi Gras, Blue and Sentimental and Heavy Soul. Dit was Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden.

Lefty Soul Connection en welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Tijdschrift Jazzism presenteren we een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom Jazz Not Jazz. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Burkens aan de microfoon. En vandaag in het teken van de Nederlandse releases. We hebben opnames van onder andere de nieuwe Michiel Borstlap, Wouter Hamel, Piet Philly, Nopsticker, Krakensmaak en Lefty's Soul Connection. Laten we vooral niet te veel praten, maar luisteren naar deze nieuwe releases. We beginnen met een nieuwe cd van Piet Philly. Die heet One en de track die we gaan draaien die heet Gemini Solo.

0: Je hoorde de track Remember You van Pete Philly van Open Loops. En we gingen vooraf daaraan aan een track draaien van Pete Philly's nieuwe album One. Die track heette Gemini Solo. Ik draaide bewust even deze twee platen achter elkaar. Omdat de laatste nummer, Remember You, met Roos Jonker, was nog geproduceerd door PCM. Maar het vorige track, Gemini Solo, is helemaal door hemzelf geproduceerd en gecomponeerd. Pete Philly is solo gegaan, zullen we maar zeggen. Hij is gebroken met Perquisite, maar dat wisten we natuurlijk al. Wil je hem nog checken, dan kan dat voor het laatst voorlopig in Nederland op 9 december binnenkort dus in Eindhoven. Vind je ervan?
1: Ja, te gek. Een heel divers album is het geworden. Heel veel verschillende sferen zitten erin. Het gaat van hedendaagse dubstep beats naar toch weer wat traditionelere hip-hop beats, maar dan toch in deze tijd. Dus hij is zelf ook wat sterker geworden in, denk wat volwassener en wijzer in teksten en dat soort dingen. Dus ik vind het.
0: En hij zingt meer, hè?
1: Ja.
0: Beetje zoals zijn grote held Mos Def. Die ook wel, dat doet hij een beetje van dat zingen, ja. Rappen.
1: Nee, dat klopt. Dat is. Dat is te gek. Dus een heel fijn en te gek album.
0: Ja,
1: de
0: check
1: nieuwe Pete Philly. Ik wil graag doorgaan met een. Ik geloof dat ze uit Utrecht komen. Een duo. Het is meer een soort elektronisch duo. Ik heb ze ontmoet tijdens de tour die we nu doen met Kraak en Smaak. Daar zitten ze namelijk in het voorprogramma. Ik kende ze eerlijk gezegd nog niet, maar. Ik heb ze nu goed leren kennen. Ik heb hun muziek gecheckt. Hun nieuwe plaat is uit op het Docs-label. Ze heet een Knobsticker. En ik wil graag eerst iets laten horen van hun plaat Music for the Discotheque. Dus dat is heel toepasselijk.
0: Het is een toetsenist, geloof ik, en een drummer?
1: Ja, het is, dat is het leuke eraan. Het is een toetsenist die heel veel vocoder speelt. Het is een beetje à la Bastiaan-achtige act heeft hij, zeg maar.
0: Daft Punkies.
1: Ja. En dan een live drummer erbij. En verder heel veel beats, elektronische beats. Ik moet je zeggen, het publiek vond het echt helemaal te gek. Wij vonden het helemaal te gek. Dus het was echt een te gek voorprogramma om te hebben. Om zo'n nieuwe act. Want het is eigenlijk een nieuwe groep. 2009 is hun cd wel uitgekomen. Maar ze gaan nu echt een beetje live het neerzetten, zeg maar.
0: Kikken.
1: Nou, dus het is heel bijzonder om ze mee te maken, zeg maar.
0: Laten we horen.
1: Disco music.

0: Ja, Nob Sticker was dit. Music for the discotheek, disco music. Zij verzorgen dus het voorprogramma van het toertje wat Kraak en Smaak nu heeft, zeg maar.
1: Te gek hoor. En nu is de hele maand december, geloof ik.
0: Ja, we spelen in het Paard in Den Haag. Dat is heel bijzonder, want ik kom uit Den Haag. Dus dat vind ik al heel leuk. Dat is 24 december. Ik kan misschien even alle data opnoemen. Er zijn er niet zoveel.
1: Noem ze op.
0: Voor de mensen thuis. We spelen.
1: Misschien moet je eerst Kraaksmaak draaien. En dat mensen dan denken, daar wil ik heen.
0: Oké, dat is een goeie. Even te promoten.
1: Nopsticker.
0: Ik heb er niet zoveel. Ik bedoel, ik drum er alleen maar in. Maar het is ik vind het een te gek, al jaren een te gek project. Het is een driemansformatie. Het is eigenlijk een DJ-collectief. Ze zijn vrij breed. Ze maken dus zelf ook eigen muziek. En hebben een live band en hebben een DJ-department... waar ze dus ook draaien, zeg maar. Dus
1: het is een beetje qua opzet qua Jazzanova in Duitsland.
0: Ja, en het productionele is wel het belangrijkste. Dus ze maken heel veel remixes. Voor Caro Emerald hebben ze gedaan. Moby hebben ze gedaan onlangs. Dus ze hebben echt grote namen ook die ze kunnen remixen.
1: Ja.
0: Ze hebben dus in maart hebben ze een eigen nieuwe cd uitgebracht. Die heet Electric Hustle. En daar wil ik even een track van draaien. Ik heb gekozen voor ook voor een rustig nummer van ze. Het is eigenlijk het laatste nummer van de plaat. En dat is meestal het meest alternatieve nummer wat ze op hun plaat zetten.
1: Ja.
0: Ik vind dat meestal het leukste nummer. Hier is namelijk de gast John Terrell. Dat is een vocalist. En die is nu een beetje aan het doorbreken met zijn eigen project uit Engeland. Smooth and Terrell. Ook goed ontvangen in de Jazzism. Bij de Jazz Not Jazz polls en zo. Hij komt ook over, dus de laatste twee gigs zingt hij ook met ons mee. Dus die gastzanger. Dus dan doen we deze track en nog een andere ook live.
1: Want wie is de zangeres nu? Want dat wisselt nog wel eens bij Kraaksmaak.
0: Ja, we hebben
1: per
0: nu
1: tour.
0: Berenice van Leer, die bij de Wicked Jazz Sounds ook zit.
1: Is dat niet de dochter van?
0: Dat is de dochter van Thijs van Leer.
1: Kijk.
0: Ons grote Hammond wonder.
1: En fluitwonder,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Fluitwonder. En componist van Focus. Maar dat terzijde. We gaan nu Terrell's Lament beluisteren.

0: Ja, dit was Kraak en Smaak, Terrell's Lament. Van hun album Electric Hustle.
1: Heel onverwacht eigenlijk van wat ik van ze ken.
0: Ja, het is een... Ik moest ook zeggen van, ik had het ook niet verwacht. Het is een heel poppy-achtig...
1: Is dit representatief voor het hele album of is dit de alternatieve sluiten?
0: Nou, ze hebben wel geprobeerd een iets meer album te maken met echte songs, zeg maar. En ik vind het heel erg te gek. Het zijn echt, vroeger waren het meer plak- en knipwerk, zeg maar. Weirde samples aan elkaar plakken met leuke, grappige beatjes.
1: Minder dance ook?
0: Het is nu meer echt gewoon... het is ook ja iets... Iets minder jazz nog jazz geworden. Misschien daarvoor is het ook moeilijk om wat tracks te draaien van die plaat. Daarvoor heb ik deze ook uitgekozen.
1: Ja. Waar gaan ze spelen?
0: We spelen. Ik heb het nu opgeschreven, dus nu weet ik het. 22 december in Leiden in de Stadsgehoorzaal. 23 december in Groningen in de Oosterpoort. 24 december in het Paard in Den Haag. 27 december in de Effenaar in Leiden. En 28 december in Tivoli, Utrecht.
1: En Jazz Not Jazz heeft een verrassing voor de luisteraar die daar graag heen wil.
0: Zeker.
1: Want?
0: Ik dacht, ik doe de ouderwetse prijsvraag-truc op de radio. Dat een leuke prijsvraag. Van als je het goede antwoord hebt, en dan moet je even het e-mailnummer noemen. Want dat,
1: het e-mailadres is jazznotjazz@concertcenter.nl. En wat stuur je daarheen?
0: Het antwoord op de vraag: ze hebben een remix gemaakt van een track die heet Man of Constant Sorrow. En die track is ook terug te horen in een hele bekende film. En nou wil ik de titel van die film of de regisseurs van die film. Het zijn bekende regisseurs. Zo'n hint. Meerdere regisseurs. En de titel van de film.
1: Oei, een van de twee. Moeilijke vraag.
0: Is een moeilijke vraag.
1: Dus nog één keer de vraag samenvattend.
0: Man of Constant Sorrow. Mijn favoriete track van Kraak en Smaak. Die we live ook gelukkig spelen.
1: Staat op het laatste album?
0: Nee, staat op de remix album. Want het is een remix.
1: Ja.
0: En, maar die melodie, lijn en dat liedje, die song. Het is een oude traditional uit de Amerikaanse history. Maar die wordt heel erg bekend thema uit een film. En ik wil de titel van die film horen.
1: Oké.
0: We gaan nu door met de hit-track van deze album, die wij ook als laatste spelen. Het is de knaller. Het is ook een van mijn favorieten. Hij heet Dynamite.

0: Michiel Borslap hoorde je. Wat een prachtige track. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Dat heet Blue Songs from Father to Daughter. En dat hebben we vorige week ook gedraaid. Andere track weliswaar. Maar deze konden we jou niet ontnemen. Dat heette Lullaby. Hij heeft een dochter gekregen. Dat mag niet ontgaan zijn. En hij heeft een solo plaat gemaakt. Met alleen maar piano erop. Eind maart 2012 begint de Blue Tour. Ik ga niet al die data opnoemen. Want zijn er te veel. Maar check zijn website Michiel Borslap. .com.
1: Ja, zeker. Michiel Borslap. We gaan nu door met Wouter Hamel. Zijn nieuwe plaat Lohengrin wordt zeer goed ontvangen. Het is ook zeker een plaatje. Hij heeft hem helemaal zelf geproduceerd. Ik vind het een fantastisch album. Heel divers. We gaan de track draaien. Little Boy Lost.

0: Wouter Hamel hoorde je van zijn nieuwe plaat Lohengrin. Wat was de titel van deze track, Ruben?
1: Little Boy Lost.
0: Little Boy Lost. Mooi album heeft hij geproduceerd en in Engeland opgenomen met strijkers en een grote dure productie. En het klinkt ook echt anders dan de Benny Sings producties tot daarvoor heeft gedaan. We maken een klein bruggetje. We blijven in Nederland, maar we gaan naar een kleinere bezetting. Namelijk naar onze trompetist trots van Nederland, Erik Vloeimans. Geweldige trompetist vind ik dat. Hij heeft al vele albums gemaakt en hij maakt elke keer weer daar weer iets nieuws van. Hij heeft dit keer iets veel kleiner gedaan dan die vorige keer. Hij deed Kite Crashing, dat was met de kite met een flirt met meer pop- en hip-hop-achtige kant. Hij heeft nu een samenwerking gedaan met een toetsenist die heet Florian Weber, of pianist moet ik eigenlijk zeggen. Ze hebben samen een duo opgenomen, dat heet Live at het Concertgebouw. Het is een vreselijk mooie plaat geworden waarvan ik twee tracks wilde gaan draaien. De eerste heet Sola di Tomba nummer 5 en de andere heet Mine Own King Am I. Dat is volgens mij een Shakespeare quote. Florian Weber en Erik Vloeimans.

0: Erik Vloeimans en Florian Weber. Mine Own King Am I. Shakespeare was dat. En daarvoor hoorde je een solo-track van Erik. Solo die Tromba nummer 5. En vol respect had ik geen achtergrondmuziek aangedaan. Want ja, dat paste misschien niet zo bij. Maar wel weer bij het volgende.
1: Ja, we gaan nu door met het nieuwe album van de cover story van de Jazzism deze maand is Candy Diva Dulver, staat er zelfs op.
0: Candy heeft een nieuw album,
1: eindelijk. Candy heeft een nieuw album, die heet Crazy. Ze zocht al een tijdje naar een nieuwe te gekke producer. Die heeft ze gevonden in Prince Board. Hij heet wederom Prince, maar het is een andere Prince.
0: Maar dat is de producer van Black Eyed Peas, zegt men. Maar dat is hij toch helemaal niet?
1: Nee, hij is wel de musical director live van de Black Eyed Peas. Dus hij zit helemaal in de Black Eyed Peas scene, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En ik moet je zeggen, hij heeft ook wel precies die sound en weet precies hoe hij dat moet maken. Want,
0: sound van Will.i.am.
1: Ja, en de ideeën ook, vind ik. Het is een hele diverse cd. Er staan echt een paar nummers op die echt een beetje voor de commerciële markt natuurlijk zijn. Maar er staan ook een paar, vind ik, te gekke tracks op. Er zijn namelijk ook 4 of 5 tracks geproduceerd door Ilko Bett. Al jaren haar muzikale partner, zeg maar, de gitarist.
0: Ja.
1: Dus dat is weer een beetje een andere sfeer. Echt op zijn Ilko Bett. En ik wil nu de track draaien, Good Music. Hier is Candy Dulver.

0: Candy Dulfer's Good Music van haar laatste cd Crazy. Er staat in de laatste Jazzism een heel groot artikel over Candy, waar ze precies uitweidt hoe deze cd tot stand is gekomen. Een hele bijzondere plaat.
1: Ja, en het staat sowieso boordevol met recensies. En dat is altijd leuk, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. En er zijn een hoop collega's van de Jazzism die op zoek gaan naar alle soorten muziek, van wereldmuziek tot moderne jazz, electro, disco, funk, whatever. En daar staat onder andere een recensie in. En ik wist helemaal niet dat die plaat gemaakt was. Shame on me. Maar er is nu een Nederlands orkest wat op nummer 1 staat. En dat is het Metropool Orkest.
0: Ja, onder leiding van Vince Mendoza.
1: Ongelooflijk. Dat op Nederland 1 staat, dat is het reddingssong om Metropool te helpen van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten. Veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien herken je de achtergrondtune, die heet Red Alert. 1998 was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropool Orkest en op plaat gezet met Basement Jacks. Dat gaan we draaien. Alvorens om nog even te benoemen dat dit alweer het laatste stuk is. En dat we volgende week dinsdagavond weer terug zijn met een nieuwe Jazz Radio. Jazz Not Jazz Radio. Heb je wensen of vragen? Mail dan met jazznotjazz@concertzender.nl. Ook voor het antwoord op de kraak- en smaakvraag als je daar naar het concert wil en Ruben van Roon wil ontmoeten. Bij concertzender.nl kan je sowieso nog meer uitzendingen van vroeger beluisteren dan wel downloaden op je iPod. We gaan de laatste track draaien van vanavond en die heet If I Ever Recover.

Dit is de Concertzender met Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Met in deze aflevering de afsluitende deel 3 van Very Tenor Sexy, van swing en R&B naar Soul Jazz. U hoorde Bud Johnson met Off the Wall uit 1964. Johnson, geboren in Kansas City, Missouri, is in 1910...

Met Jimmy Forrest zijn we aan het einde gekomen van deze Groove and Grease. Het afsluitende deel 3 dus van Very Tenor Sexy. Een serie samengesteld voor de concertzender door François van der Linden.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wibau Burkens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Wesseltoft heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bildenark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltoft. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen leven is gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

Je hoort het Brother Jack McDuff Quartet met Scuffling en Hippie Dip. Omdat het kwartet populair was, leek het McDuff en de baas van het prestige label Bob Weinstock een goed idee om de leden van de groep een soloalbum op te laten nemen met medewerking van de gehele groep. En zo ging het ook. George Benson nam de New Bass Guitar of George Benson op, waar drummer Joe Dukes overigens op ontbrak en de honneurs werden waargenomen door Montego Joe. Red Holloway werd vertegenwoordigd met het album Cooking Together, opgenomen op 6 februari 1964. En van Joe Dukes verscheen in 1964 The Soulful Drums of Joe Dukes. Dukes was een invloedrijke soul jazz drummer en een essentiële factor in het succes van het McDuff Quartet. Dukes gebruikt een gruizige backbeat, speelt geen willekeurige fills, maar stemt accenten af op het spel van de organist. Hij dirigeert met precisie de schemaatjes, turnarounds en shout choruses. En dit alles gebeurt met de levendige dynamiek van rhythm en blues. Van Joe Dukes hoort u nu My Three Sons. De tune is geschreven door McDuff en wie die drie zonen zijn, dat laat zich raden. En daarna draaien we Red Holloway met Shout Brother.

Dat was saxofonist Red Holloway met Shout Brother. En daarvoor hoorde u drummer Joe Dukes met My Three Sons. Het MacDuff Quartet maakte in december 1963 en februari en juni 1964 twee albums waarbij het uitgebreid werd tot Big Band, Prelude en The Dynamic MacDuff, met arrangementen van Benny Golson. Prestige ging hier in de tweestrijd aan met Verve, die met Jimmy Smith, de pionier van moderne organ jazz, inmiddels het big band album Any Number Can Win had gemaakt. U hoort hier MacDuff's Kettle of Fish van het album Prelude. En vermoedelijk was de Prelude LP een stimulans voor Smith om het gaspedaal wat harder in te trappen, want Smith kwam een poosje later met zijn tot dan toe meest geslaagde big band album The Cat.

Kettle of Fish van het Brother Jack McDuff Quartet en Big Band. De reputatie van het McDuff Quartet berustte naast de LP's en singles vooral ook op hun live optredens. Het resterende deel van deze aflevering besteden we daarom aan twee live LP's van de groep. Eerst Brother Jack McDuff Live. Het album is opgenomen in de Front Room in New Jersey op 5 juni 1963. U hoort een versie van het quartet van Undecided, de swingcompositie van Sidney Robin en Charlie Shavers, en daarna een tune van Jack McDuff zelf, Sanctified Samba.

0: Het Brother Jack McDuff Quartet met net Sanctified Samba en daarvoor Undecided. Ten slotte twee nummers van het album Brother Jack at the Jazz Workshop Live, opgenomen op 3 oktober 1963. Eerst hoort u Blues 1 en 2. Op Blues 1 en 2 is de groep aangevuld met Harold Vick, die te horen is op sopraan sax. Vervolgens Vadis, een blues met een denderend ritme, opgebouwd rond een 12-maten schema dat aangelengd is met een bridge van 8 maten. Zowel Blues 1 en 2 als Vadis zijn composities van McDuff. Vadis is bekend geworden in de versie van rockgroep Wishbone Ash in 1971.
1: Recording live tonight for Prestige Records, the Jazz Workshop is proud to present Brother Jack McDuff.

Va-Di en Blues 1 en 2 van het Brother Jack McDuff Quartet. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease en de aflevering Hallelujah Time over het Brother Jack McDuff Quartet. Samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio. Je luistert naar Paul Motion, die afgelopen maand overleden is. Vandaar deze eerbetoon. Ruben vertelt daar zo meer over. Een nieuwe editie Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazz-tijdschrift Jazzism presenteren we vandaag wederom een mix van platen die op de rand liggen. Van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro. Kortom, Jazz Not Jazz.
1: Ja, Paul Motion is helaas overleden op 22 november jongsleden. Een zeer bijzondere muzikant, drummer. Hij was een grootse drummer op het gebied van heel mooi lyrisch drummen. Hij was een van de eerste die dat eigenlijk heeft uitgevonden. Om meer uit te gaan vanuit sound en vanuit kleuring. En om heel vrij over de puls heen te spelen. Hij heeft heel veel drummers daarmee beïnvloed. Onder andere Tony Williams, Jack DeJohnette en John Christensen. En alle freestyle drummers. Dus een hele bijzondere man. Hij heeft gespeeld met het bekende Bill Evans trio uit de jaren 60. Keith Jarrett trio, Bill Frisell. Dus ik schrok ervan toen ik dat bericht tot mij kwam, zeg maar.
0: Ja, zeker. Wellicht gaan we later nog meer draaien. We gaan ook draaien in deze uitzending een interessante Zweedse pianist. Die heet Martin Tingvall. Die heeft een trio, dat heet het Tingvall trio. En die speelt 27 december in het Bimhuis. Hij heeft een nieuwe cd gemaakt, die heet Vegan. En hij is een van de grote beloftes van de Europese jazz.

0: Je hoorde de track Efter Livet van Tingvall Trio, Zweedse pianist. En die heeft een hele interessante cd gemaakt. Die bestaat uit een trio-bezetting, contrabas, drums en piano. Maar één track is nog een keer hergearrangeerd voor strings en horns, zoals je kon horen.
1: Ja, we gaan nu door weer met een Noorse trompetist die een album heeft uitgebracht, wederom op het ICM-label. Hij heet Matthias Eijk en we hebben vorige week ook al iets van hem laten horen. Nou, hij heeft een soloplaat uitgebracht aan het begin van dit jaar. Die heet Scala en ik wil daar een track van laten horen. Een eerbetoon aan Joni Mitchell en die heet ook daarom Joni.

0: Ja, Matthias Eik van de album Scala. En Matthias Eik speelt niet alleen trompet op dit album, maar speelt ook de vibrafoonpartij, de elektrische gitaar en dubbel bass op een aantal stukken. Dus het is echt een multi-instrumentalist.
1: Prachtig. Het valt een beetje in het hoekje van de ECM, waarin we toch een beetje blijven vanwege het overleden van Paul Motion. ECM als in zijnde een Duits label met veel Noorse en Scandinavische sounds en invloeden. En een van de Nederlanders die getekend is bij ECM, waar we al eerder aandacht hebben gegeven, is onze trots Wolfert Bredero. Die heeft een kwartet waarmee hij een plaat heeft gemaakt, Postscriptum. Heeft hij een prachtig album meegemaakt met buitenlandse muzikanten. De Italiaanse klarinetist Claudio Puntin, bassist Mats Eilertsen uit Noorwegen en Zwitserse drummer Samuel Rohrer, die op zijn site zegt dat hij heel erg beïnvloed is door Paul Motion. Dus hoe toepasselijk om een track daarvan te draaien. Postscriptum, Wolfert Brederode Quartet.

0: Wolfert Brederode Quartet. Postscriptum van zijn nieuwe album.
1: Ja, we blijven even bij het bekende ECM-label. Daar is dit jaar ook een album uitgekomen van de Finse harpiste-pianiste Iiro Harla. Harla, denk ik dat je dat uitspreekt. Het album heet Vespers en dat is bij de pers heel goed ontvangen. Zij is een hele bijzondere instrumentaliste, want zij speelt zowel dus de harp als de piano en componeert hele mooie composities. Zij heeft een klassieke achtergrond. Ze is helemaal klassiek geschoold, maar kreeg een relatie met de bekende drummer Edward Vesala, een jazzdrummer. En sindsdien speelt zij jazzmuziek en is ze in de ECM-hoek verzeild geraakt. Van haar album Vespers wil ik een track draaien die heet A Port on a Distant Shore.

0: Ja, u luistert naar A Port on the Distant Shore van het Iro Haarla Quintet. Verder speelde mee op deze track wederom Matthias Eijk op trompet. Dan komt Trygve Seim op tenor en soprano saxofoon. Ulf Krokfors op dubbel bass. En natuurlijk Jeun Christensen op de drums. En dat is ook, denk ik, weer een eerbetoon aan Palm Ocean. Want dat is een van zijn grootste inspiratoren.
1: En ook op het ECM-label. We gaan luisteren naar een andere plaat die onlangs is verschenen. Van een trio, die heet Vennis, Daffeldekker en Brandelmeijer. En leuk is erbij te vertellen dat die 21 december in het Bimhuis spelen. Dat zijn een trio die gitaar, bas en piano, percussie met elkaar vermengen met elektronische muziek. En die hebben een hele aparte improvisatie. Zijn beïnvloed door David Sylvian. En dat geeft aan dat ze dus een mengelmoes maken tussen jazz en alternatieve popmuziek. We gaan twee tracks draaien van hun album dat de titel heeft Till the Old World's Blown Up and a New One is Created.

0: Venice, Duffeldekker, Brandelmeier. Dat is het trio en je hoorde twee platen. Achter elkaar, de eerste track die je hoorde heette Tau en de tweede heette Mison van het album Till the World, Till the Old World's Blown Up and a New One is Created. 21 mei in het Bimhuis, een fusie van piano, bas, gitaar, elektronica, soundscapes. Heel bijzonder.
1: Ja, we gaan door met een Engelse groep uit Londen. Het heeft de gekke naam Let Bip. Wat het betekent ben ik niet achtergekomen. Deze groep staat onder leiding van Mark Hollop. Dat is een drummer. Hij heeft een sextet, of een quintet, sorry, geformeerd. Drums, twee altisten, double bass en keyboards. En hebben dit jaar een album uitgebracht dat heet Bring Your Own. En ik wil daar de eerste track van draaien. Die heet Little X.

0: Led Bip was dit, de Engelse, Londense punk jazz, wil ik het wel noemen, formatie. De track heette Little X. Zeer bijzondere, harde, heftige muziek, vind ik.
1: Techno jazz, sowieso. Jazz,
0: zeker.
1: Dat brengt ons bij het laatste track die jij nog mag afkondigen, alvorens ik nog wilde vertellen dat jij ons weer kan beluisteren. Volgende week dinsdag van 11 tot 12 zijn we weer met Jazz Not Jazz. Een programma wat mede wordt samengesteld door Jazz Magazine Jazzism. Mocht je vragen of wensen hebben, dan kan je ons mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Sowieso de moeite waard om www.concertzender.nl te bezoeken, want dan kan je ook onze uitzending Gemist bekijken, maar ook andere wetenswaardigheden, hoe je bijvoorbeeld Jazz Not Jazz op je mobiele site kan beluisteren. Volgende week zijn we er weer, nadat we de track hebben gehoord ter afsluiting van dit programma.
0: Ja, dit album is vers van de pers. Keith Jarrett heeft weer de zoveelste solo album opgenomen van een concert. En deze is wederom een beauty. Het album heet Rio en de track heet Rio Part 7.

Welkom bij Groove and Grease, het programma over soul jazz op de Concertzender, samengesteld door François van der Linden. En vanavond aflevering 1 van een drieluik over tenorsaxofonist Gene Emmons. U hoorde net The Black Cat van het gelijknamige album op het Prestige label uit 1970. Op piano Harold Mayburn, op gitaar George Freeman, bas Ron Carter en drums Idris Muhammad. Gene Emmons is geboren in 1925 in Chicago, Illinois, alwaar hij ook overleed al in 1974. Emmons is de zoon van boogie-woogie-pianist Albert Emmons. Gene was enorm populair, vooral bij de zwarte bevolking. Wat populariteit betreft is hij alleen overtroffen door organist Jimmy Smith en in de jaren 60 door pianist Ramsey Lewis. Emmons heeft hitsingles en albums in elk decennium waarin hij actief was. Hij bewoog zich met zijn zeer persoonlijke stijl op het snijvlak van rhythm and blues en moderne jazz en is daardoor de personificatie van soul jazz geworden. De tenorsaxofonist had een rotsvaste sound die gegrond was in Chicago, de stad van de moderne blues, noeste arbeid en de gure wind van Lake Michigan. In zijn spel hoort men zowel de robuustheid van Coleman Hawkins als de finesse van Lester Young. Gene Emmons speelde recht uit het hart. In 1947 scoorde hij een hit met Red Top. De titel was het koosnaampje van zijn vrouw Mildred. Ook Jerk, dat u hier hoort, deed het goed. Jerk is een van de eerste van verschillende tunes die verwijzen naar de bijnaam van Gene Emmons zelf. Jerk. Jerkhead Rambling, Hitting the Jerk, Jerk Eyes en veel andere tunes zouden nog volgen. Emmons verkreeg de bijnaam toen hij in het midden van de jaren 40 in de band van zanger en bandleider Billy Eckstine zat. Op een dag ging de groep in een winkel hoeden en petten passen. Toen Eckstine erachter kwam dat Emmons zo'n grote maat had, flapte hij eruit You Jughead Motherfucker. De bijnaam, afgekort tot Jerk, bleef hangen. Na Jerk hoort u de ballad My Foolish Heart uit 1950. De grootste hit van Emmons tot dan toe. Hij zou het lied in zijn loopbaan nog verschillende keren opnieuw opnemen.

U hoorde Gene Emmons met Jug en My Foolish Heart. Eind jaren 50 kwam de baas van het prestige-label, Bob Weinstock, op het lumineuze idee om Emmons te koppelen aan de jonge garde uit zijn stal. Het resultaat was een serie aantrekkelijke jamplaten, opgenomen in de periode 1956-1958. U hoort zometeen eerst Funky van de gelijknamige plaat uit 1957... met Art Farmer op trompet, Jackie McLean op altsax, Kenny Burrell op gitaar, Mel Waldron op piano, Doc Watkins bas en Art Taylor drums. Daarna The Real McCoy van het album The Big Sound uit 1958. Het is een compositie van Mel Waldron en u hoort Jerome Richardson op fluit, Paul Kinichet op tenorsax, George Joyner bas en Art Taylor drums. En John Coltrane himself met een zeldzame bijdrage op altsax. En als laatste in dit blok Blue Green and Beans van het album Blue Jean uit 1958. Op trompet Idris Suleiman, op baritonsaxofoon Pepper Adams.

U hoorde Gene Emmons met Funky, The Real McCoy en Blue Greens and Beans. U luistert naar de concertzender en wel naar het programma Groove and Grease. En daarin gaan we verder met Jim Dawg, een samenwerking van Emmons met trombonist Benny Green. Het nummer verscheen op de LP The Swinginest in 1958 uitgegeven op het VJ-label. Ook op tenorsax Frank Foster, op trompet Ned Adderley, op fluit Frank West, piano Eddie Higgins, bas Ed Jones en drums Albert Tootie Heath. In hetzelfde jaar werd Emmons overigens opgepakt voor drugsgebruik en ging hij 2 jaar de gevangenis in. En helaas zou het daar niet bij blijven. Ook in de jaren 60 verdween Emmons 7 jaar achter de tralies.

Gene Emmons en Benny Green met Jim Dog. Tot slot van deze aflevering van Groove and Grease, twee tunes. Het is 1960, de tweejarige periode in de gevangenis vanwege drugsgebruik zit erop. De tenorsaxofonist heeft meteen weer succes met de LP Boss Tenor en de single van het album Canadian Sunset. Wij draaien zo meteen voor u deze single, Canadian Sunset, met op piano Tommy Flanagan, op bas Doc Watkins en op drums. Het spreekt ondertussen voor zich, Art Taylor. En daarna tenslotte Sea Shack van het album Jug, verschenen op Prestige in 1961. Aan de titel van laatstgenoemde compositie van Emmons kleeft een wrang verhaal. Gene Emmons verwijst ermee naar een bewaker van de gevangenis in Joliet, Illinois, waar hij van 1958 tot 1960 zat en op het land moest werken. De bewaker deelde het werktuig uit dat bewaard werd in een schuurtje, oftewel shack. En de man scheen bijzonder gemeen en racistisch te zijn. Vandaar Sea Shack. De tune is, wellicht vanzelfsprekend, een blues. Op piano Richard Winans, bas Doc Watkins en drums G.C. Hurd.

Op de achtergrond hoort u nog zachtjes Seed Shack van tenorsaxofonist Gene Adams. En daarvoor lieten we van hem Canadian Sunset horen. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van Groove and Grease. Deel 1 van het drieluik over Gene Ammons. Samengesteld voor de concertzender door François van der Linden.

Luisteraars, welkom bij de concertzender bij Jazz Not Jazz. Zoals gewend op dit tijdstip, weer samengesteld door Jan-Pieter Overmars. Toen eind jaren 60, begin jaren 70, zowel Marvin Gaye als Stevie Wonder bij Motown-baas Barry Gordy vroegen om meer artistieke vrijheid, werden ze niet warm ontvangen. Uiteindelijk stemde Gordy toch in, en dat bleek een gouden greep, want beide artiesten leverden het ene meesterwerk naar het andere af in de jaren 70. Een van de belangrijkste groepen bij Motown, de Temptations, wilde ook vernieuwen. Met producer Norman Whitfield ging dat uitstekend, zowel commercieel als artistiek. Papa Was a Rolling Stone was natuurlijk het bekendste voorbeeld, maar ook Masterpiece kenmerkte zich door de vernieuwing. Grote orkesten met strijkers, lange nummers en veel funk. Grover Washington was een zeer getalenteerde saxofonist met een prettig geluid. Hij pakte begin jaren 70 dit nummer ook op. Met producer Creed Taylor en arrangeur Bob James maakte hij, wat ons betreft, een minstens zo intrigerende uitvoering. Speciale aandacht voor de wat onderbelichte gitarist Eric Gale. Met zijn geheel eigen geluid, zowel in de solo's als in de begeleiding, met een wah-wah-effect, stelt hij ook een deel van de show. Na Grover Washington met Masterpiece laten we horen de Lydiate van George Russell van het standaardalbum Jazz in the Space Age. Of de titel een kleine woordspeling is op zijn eigen muziektheorie, de Lydian Concept, dat weten we niet, maar we kunnen geen andere betekenis vinden. Fascinerend nummer op een hoger tempo en met citaten uit eigen werk. Meteen het orkest leden uit zijn roadband, maar ook andere beroemde jazzmuzikanten als Bill Evans en John Russell. Dit is The Lydiate.

We vervolgen de uitzending met Duke Ellington. We besteden al eerder aandacht aan de prachtige postume uitgave van nooit eerder uitgebrachte opnames. De Private Collection beslaat 10 cd's met materiaal uit de jaren 50, 60 en 70. Er zit ook een langer stuk bij. Het is muziek gemaakt voor een film over de schilderijen van Degas, met voorstellingen van paarden. Deze film is er nooit gekomen en de soundtrack erbij werd dus ook niet uitgebracht. Wel in deze magnifieke serie. Opgenomen in 1968 met de band nog op volle kracht. Veel ruimte voor piano en ensemblespel voor de blazers. Het stuk heet toepasselijk de Degas Suite. We sluiten de uitzending af met Cannonball Adderley. Eigenlijk een nummer dat we zijn grootste hit zouden kunnen noemen in een live uitvoering. Met zoals vaak een superieur parlando intro van de leider zelf. Wat ons altijd fascineert is het feit dat dit stuk nog geschreven is door de Oostenrijkse muzikale expert Joseph Zawinul. Deze op dat moment nog jonge man uit Wenen componeerde Mercy, Mercy, Mercy. Met zoveel gospel en soul, ongelooflijk en daardoor ook tijdloos. Laat je meevoeren door Adderley en op dat moment al bijna Joe Zawinul.

Mm-hmm.

0: Mercy, mercy, mercy, mercy. Thank you.
1: Dit was Jazz Not Jazz bij de Concertzender. En als afsluiting, zoals u gewend bent, onze Freddy. Graag tot de volgende keer.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Jazz Not Jazz. Deze keer samengesteld door Jan-Pieter Overmars. De eerste drie nummers in deze uitzending zijn popcomposities van popmuzikanten met een sterke jazzbinding. Christian McBride speelt met een wat grotere akoestische band Aja van Steely Dan. Een van de meest complexe composities die natuurlijk in goede handen is van deze topmuzikanten. Het derde nummer is ook van Christian McBride met dezelfde band. Ze spelen de Sting-compositie Walking on the Moon. Mooie anekdote is dat Sting ooit van Gil Evans persoonlijk kreeg te horen dat dit zijn favoriete Police-nummer was. Dat vooral door het basloopje van Sting zelf. Tussen deze twee nummers in een Stevie Wonder-compositie van het album Talking Book. VJ gaat met zijn trio behoorlijk de keer in Big Brother.

Tijd voor drie pittige fusion tracks. Herbie Hancock met zijn vaste sextet in het betoverende You'll Know When You Get There. Daarna Lee Ritenour met een van zijn meest recente albums. Daarvan The Village met Stanley Clark, Dave Weckl en George Duke. Vriend van de show Klaus Ockerman sluit dit blok af samen met Michael Brecker in het lyrische Larry Cosmo.

Het capitalwerk van Frank Sinatra is natuurlijk The Holy Grail. Zeker voor mensen met jazzoren. Maar daarna maakte Sinatra ook fantastische muziek. En we laten twee minder bekende voorbeelden horen. Allereerst, There Used to Be a Ballpark. Waarin het begrip melancholie nieuwe betekenis krijgt. Het nummer wordt gebruikt als vaste intro en outro in de voetbalpodcast Hard Gras. Het andere nummer is van een conceptalbum Watertown. Het nummer dat we draaien is I Would Be In Love Anyway. En eigenlijk is het een soort mini My Way. If I knew then what I know now, I don't believe I'd ever change. De onvoorstelbare hoeveelheid albums die Stanley Turrentine voor Blue Note maakte leverde regelmatig pareltjes op. Dit is van een album met het Les McCann trio, een titel die ook mooi past bij de twee Sinatra-nummers, namelijk Light Blue.

De afsluiting, zoals u gewend bent, van onze Freddy. Graag tot de volgende keer. Dit was Jazz No Jazz bij de Concertzender. Samenstelling Jan-Pieter Overmars.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Jazz Not Jazz, zoals u gewend bent rond dit tijdstip, samengesteld door Jan-Pieter Overmars. Bij de eerste uitgave van het toen nieuwe grammofoonplatenlabel Impulse had ook een album van Gil Evans. Direct in de bekende superieure stijl van het label eigenlijk alles, de klaphoes, de informatie, het geluid en in de meeste gevallen ook de muziek. Het album draagt de toepasselijke titel Out of the Cool. Het nummer dat we draaien duurt ongeveer 15 minuten en heet La Nevada. Evans nam dit nummer al eerder op, maar dit is de vrijere uitvoering. Met Elvin Jones, die we later tegenkomen in de show op de Shakers en die een belangrijk element vormt in de uitvoering. Ray Crawford, hem hoort u op elektrische gitaar voor de pittige accenten. Hier is La Nevada.

0: een hele weirde mix heeft gemaakt tussen elektronische muziek en soul en daar een heel eigen geluid heeft gevonden. De vorige track die we draaiden, Ruben, die heette
1: Keulen van Lady Six.
0: En wat heb je voor ons nu?
1: We gaan door met Daedalus. Dat is een artiest, een elektroprogrammeur. Hij is ook jazzmuzikant en heeft een album gemaakt die heet Bespoke op het Ninja Tunes label. De track die ik wil draaien is samengemaakt met de zanger met de fantastische naam Bus Driver en heet What Can You Do?

Wat blijft er toch een meestelijke plaat? James Blake, gelijknamige album. En de titel heet I Mind. Een track die, of een LP denk ik, die alweer een dik jaar uit is. Hij komt met een nieuwe EP, zag ik, maar we kunnen hem nog niet draaien, want hij is nog niet verkrijgbaar. Hopelijk binnenkort wel. Gast die uit de dubstep komt, maar een soort

0: Ja, dit was Daily Lus met twee tracks van zijn plaat Bespoke. Dit laatste nummer wat jullie hoorden was Penny Lovers. En daarvoor hoorde je What Can You Do?
1: Wat een weirde plaat. Is het Engels?
0: Hij is gewoon Amerikaan.
1: Amerikaan?
0: Ja.
1: Oké, dan heb ik een kort bruggetje naar een andere Amerikaanse dame die vorig jaar al een plaat heeft uitgebracht, maar die eigenlijk in mijn zinziens veel te weinig aandacht heeft gekregen, namelijk Erykah Badu. Die werd een beetje verguisd doordat ze dat geluid van die neo-soul, dat hadden we nou wel een beetje gehad, maar die kwam met een ongelooflijk goede plaat terug, namelijk New America Part 2, Return of the Ankh. En Erykah Badu, die blijft toch een hele bijzondere dame, want ze komt uit die hip-hop, soul. Zij is de enige vrouwelijke lid van de Soulquarians. Dat is die groep rondom D'Angelo, The Roots, Questlove. Een nieuwe album van D'Angelo komt eraan. En dat kan je wel allemaal weer volgen via de okplayer.com. JD zat erbij. Hij zat samen met Andrew 3000 van de Outkast. Een kind, dus het is allemaal één bubbelende, incestueuze bende waar ongelooflijk veel goede muziek uitkomt. We gaan twee tracks draaien, eigenlijk één hele korte en dan eigenlijk de enige echte goede track op die plaat. Die heet Gone Baby To Be Long. Erykah Badu.

0: Ja, dit was kraak en smaak van hun laatste album Electric Hustle. En de track heette Fairy Falling, featuring de vocals van Lex Empress.
1: Lex Empress, Nederlands, hartstikke goed. Nog een Nederlandse dame die een plaat heeft gemaakt. Haar tweede, ook op de Blue Note, net als Ruben Heijn die wel eerder draaide. Die is natuurlijk onze eigen Sabrina Stark. Hij heeft een plaat gemaakt, heet Bags and Suitcases. En we gaan een track draaien, die heet So Magical.

0: Ja, dit was Sabrina Stark, So Magical. We gaan nu door met Dego. Dat is de artiestennaam van Dennis McFarlane. En die komt weer vanuit een duo wat bekend is als 4Hero. Hij werkte daarmee samen met Mark Clare. En 4Hero is echt, dat zijn de pioniers binnen de jungle en drum and bass.
1: En Broken Beat.
0: En Broken Beat. Een hele bekende groep.
1: West London.
0: Hij is nu solo gegaan en hij heeft een ontzettend gekke solo album gemaakt. Met echt een fantastische titel om uit te spreken op de radio. De titel van het album heet Awahim Depon. En is uitgebracht op het Black Label. En er staan heel wat vocale tracks op. Ook te gekke instrumentale tracks. Maar we zijn nu met een vocaal uur bezig. Dus daarom dit nummer wat hij samen doet met Sarina Lea. En heet They Never Know.

0: Je luisterde naar een track van Ledisi, die heette Coffee. Van haar album Pieces of Me. Voor de derde keer is ze genomineerd voor de Grammys. En ze heeft een waanzinnig album gemaakt, vet geproduceerd. En ze is op een Europese tour. Als je haar wil bewonderen en zien, dan kan je haar checken in Paradiso op 23 januari.
1: Ja, en we gaan nu door met de oude DJ Shadow. Dat is een grondlegger van nog de trip-hop stroming. Het is nog de ouderwetse DJ, de turntablist, die gewoon nog echt goed met platen weet te mixen. Hij heeft weer een waanzinnig goed nieuw album uit. The Less You Know, The Better. En daar staat één track op met Little Dragon. Wat een zeer upcoming alternative zangeres is. En de track heet Scale It Back.

0: Ja, dit was DJ Shadow met de track Scale It Back. Dit was weer wederom de Jazz Not Jazz Radio uitzending voor deze week. In samenwerking met jazz magazine Jazzism. Volgende week is er weer om dezelfde tijd op dinsdag tussen 11 en 12 een nieuwe aflevering. Heb je nog wensen of vragen? Mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. En op de concertzender.nl kan je ook nog deze uitzending terugbeluisteren bij uitzending gemist. De presentatie was van Ruben van Roon en Wieboud Berkens. En Wieboud gaat ons vertellen wat de laatste track wordt.
1: We hebben nog één track over van dat geweldige album wat vorig jaar uitkwam van Janelle Monáe. De hit op North Sea was zij. Met het album heeft zij, Arc Android heeft zij een soort nieuwe statement gemaakt. Maar het leukste was toch wel de track die jij me vorig jaar op wees toen jij hier te gast was voor het eerst in de uitzending, Ruben. Hele bijzondere track, bijna een musical-achtige track. Ze noemt het Babel Baya, waarschijnlijk door de relatie met jazz. Maar het is eigenlijk bijna een soort van musical-track. Janelle Monáe, tot volgende week. Hoi.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag aflevering 2 van Hitten de Tjaak, het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Ammons is in 1925 geboren in Chicago en overleden in 1974. Hij had een bijzondere muzikale band met alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. Hij werkte zijn hele loopbaan regelmatig samen met de befaamde bop- en soul-jazz-muzikant. Reeds in 1952 hadden ze veel airplay met Blues Up and Down. Hun laatste samenwerking stamt uit 1973. We draaien hier twee tunes van het album Dig Him, in 1961 verschenen op het Argo-label. Eerst de standaard Autumn Leaves en daarna New Blues Up and Down, een variatie op het eerder genoemde hitje Blues Up and Down. Op piano John Houston, bas Buster Williams en drums George Brown.

U hoorde Gene Ammons en Sonny Stitt met Autumn Leaves en New Blues Up and Down. We gaan verder met Shovel Twist van het album Soul Summit, uitgegeven door Prestige in 1962. U hoort weer Sonny Stitt, Ammons en Stitt fungeren als co-leiders. Op het album is een gastrol weggelegd voor organist Brother Jack McDuff. U hoorde Gene Ammons en Sonny Stitt met Autumn Leaves en New Blues Up and Down. We gaan verder met Shovel Twist van het album Soul Summit, uitgegeven door Prestige in 1962. U hoort weer Sonny Stitt, Ammons en Stitt fungeren als co-leiders. Op het album is een gastrol weggelegd voor organist Brother Jack McDuff. In deze groep speelde

Door met ook een drummer. Hij heet Aaron Jerome. Het is alleen zo dat in de nieuwe producerswereld, zeg maar de Flying Lotus wereld, dat is heel anoniem. Iedereen heeft een naam aangenomen en het is heel moeilijk te vinden wat zijn echte naam is. En dat vinden ze heel leuk om zo obscuur mogelijk underground te blijven. Zo ook deze Aaron Jerome. Want ik kwam erachter dat die nu door platen maakt, tracks maakt onder de naam Subtract. Dat is een hele beroemde producer aan het worden. Hij komt ook in december naar Den Haag. Maar hij heeft 2 jaar geleden een plaat gemaakt waar hij gewoon op drumde en samples maakte en zijn eigen drums weer loopte. En dat is een hele leuke album. Daar wil ik eerst een track van laten horen. Die heet Last Train, Aaron Jerome.

Ja, Aaron Jerome van het album Time to Rearrange. Hij gaat nu verder onder de naam Subtract. Dat denk je dat hij zo heet, want er staan alleen maar letters. S-B-T-R-K-T, dat staat er op de plaat. Maar insiders hebben mij gezegd dat je dat uitspreekt als Subtract. Dat is nu een vrij bekende producer aan het worden. Ik heb een tijdje geleden een release van hem, die heet 2020.

Je luistert naar 2020 van The Subtract. Dat brengt ons bij een andere Amerikaanse DJ alias drummer Thundercat, Ronald Bruner, uitgebracht op Ninja Tunes. Hij omschrijft zelf zijn muziek als electro future jazz. Hij was drummer onder andere bij Stanley Clark, Eric Benet en Snoop Dogg. Hij heeft een plaat uitgebracht, helemaal te gek, The Golden Age of Apocalypse. En we draaien twee tracks. De eerste heet Jamboree.

0: Thundercat hoorde je. Album heet The Golden Age of Apocalypse. En het komt ook uit die stal van Flying Lotus. Dat wil zeggen, die heeft het ook weer geremixed. Misschien moeten we daar even over praten. Want ik weet niet hoe je dit moet omschrijven. Hij noemt het zelf Future Jazz. Het heeft ook een soort sterke link met de Old School Fusion. Je hoort hem zingen. George Duke hoor ik erin terug. Wat is jouw associatie met deze muziek?
1: Ja, dit heeft zeker heel veel jazz-elementen. Want ze putten natuurlijk uit die hele grote bron van platen en albums van de jaren 60 en 70. En dat hoor je er heel duidelijk in terug. En je ziet ook vaak, zoals deze meneer ook...
0: Ronald Bruner,
1: dat ze ook wel eerst instrumentalist zijn en dan vanuit daar toch met de laptop en samples en beats weer doorgaan. En
0: ik zei trouwens even interpreteren dat hij drummer was, maar dat was zijn vader. Hij drumde trouwens wel zelf, maar hij is bassist en dat is natuurlijk ook duidelijk te horen in die plaat. Enorme virtuoos ook.
1: Maar er zijn eigenlijk twee lijnen, zeg maar. Je hebt dus de instrumentalisten die zijn gaan programmeren en op laptops bezig zijn gegaan. Maar je hebt ook, zeg maar, de producers die echt nog nooit een instrument in hun hand hebben gehad, zoals Flying Lotus, die gewoon echt alleen maar met de beat creating vanuit dat soort...
0: Teams hetzelfde.
1: Ja, instrumentale hip-hop. Een beetje in die aan de lijn van Tribe Called Quest. Die beat, zeg maar. En dat hebben ze doorgevoerd, zeg maar.
0: Ja.
1: Kan u een track van Flying Lotus laten horen? Van het album Pattern Grid World. Dat heet Clay. En dan kunnen de luisteraars het zelf beoordelen.
0: Laten horen.

0: Dit was Flying Lotus.
1: En hoe?
0: Clay. Ja, zeker. Ja, het is misschien leuk om een beetje naar de inspiratiebronnen van deze jongens te gaan luisteren.
1: Ja, je had net iets, noemde iets.
0: Ja, het is wel, ik weet niet of het zeer de inspiratiebron van Flying Lotus is, want die komt toch meer uit de J. Dilla-achtige beat programming.
1: Zwarte muziekhoek. Wow.
0: Maar Frankrijk natuurlijk met Mr. Wazoo, Mr. Ozio, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Die zijn natuurlijk in de mid-jaren 90 al een beetje met de hip-hop-achtige beats en dan instrumentaal aan de gang gegaan. En je had ook Matthew Herbert, dus dit is een Engelsman, die heel erg bezig is geweest met sounds en samples en ook eigen sounds creëren. Het was een ontzettende freak. Hij ging echt in een auto zitten met een drumstel. En dan moest op de achterbank zat iemand te drummen. En dan ging hij met 100 km per uur rijden. En dat nam hij dan op, die sound, zeg maar. Dus dat was nogal
1: een freak.
0: Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew Herbert Big Band. En dat is ook heel bijzonder. Dan heeft hij echt gewoon een traditionele big band. En dan zit hij met zijn beat creating erbij. Dat deed hij eigenlijk ook al 10 jaar geleden. Dus het is echt een voorloper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien Going Round.

0: Ja, Matthew Hurwitz, Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer, de Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen, 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland, dus dat wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Kraak en Smaak?
0: Niet met Kraak en Smaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk, ook leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band met een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de Effenaar in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown, Rafael Sadiq en Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien, maar ik kom niet los van haar, Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar één keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze, produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaats. Oko T heet hij en deze track die heet The Language of the Flame.

0: Georgia Ann Muldrow hoorde je. Nieuwe plaat OCT. Tot zover Jazz Not Jazz Radio. Samenwerken met Jazz Magazine Jazzism hoorde je Jazz Not Jazz Radio. Elke dinsdagavond te beluisteren om 11 uur bij de Concertzender of te downloaden in het archief van www.concertzender.nl. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Ruben, wat is je laatste plaat voor vanavond?
1: De laatste plaat is van een Amerikaan, Bill McHenry. Het is gewoon een akoestische plaat met vooral Paul Motion op drums. Het album heet Roses en de track heet The Abyss Opens Up.

Ja, dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond de derde en de laatste aflevering van Hitting the Jug, het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. U hoorde Cup Ranch van het album Bad Bossa Nova, uitgegeven voor Prestige in 1962. Ammons had eerder successen gevierd met onder andere My Foolish Heart in 1952 en de LP Bass Tenor in 1960. Bass Tenor, moet ik zeggen. Ook Bad Bossa Nova, een verzameling eigenzinnige interpretaties van exotische ritmes, was een schot in de roos. Dat was natuurlijk fijn voor de in 1925 in Chicago geboren saxofonist. Maar het dagelijkse leven had minder prettige verrassingen in petto voor Ammons. In 1962 werd de drugsverslaafde muzikant voor de tweede maal opgepakt voor het bezit van narcotische middelen. Justitie deed er nog een schepje bovenop en veroordeelde hem ook voor heling. En een schandelijke veroordeling van 7 jaar cel viel hem ten deel. Tijdens zijn jaar in de gevangenis hield het prestige-label Ammons in de publiciteit door resterend materiaal uit te brengen. Dat verscheen op LP's als Velvet Soul en Angel Eyes. Van de laatste plaat hoort u de gelijknamige ballad. Angel Eyes is opgenomen in 1960. Het album is uitgegeven in 1965. En op fluit Frank Wes, op orgel Johnny Hammond-Smith, bas Doug Watkins en drums Art Taylor.

0: Yo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was het geloof ik, dat Hamertje Tik via de telefoon...
1: Wat is los?
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met de Toki Monsta. Klopt. En die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dat is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monster hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet hij. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu disco. Dus van de hip-hop uit L.A. zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzis. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzis te zijn. Dat is ze noemen zichzelf Jagga Jazzis One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt en een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzis, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama. MUZIEK

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit LA. Ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt, een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap,
1: ja,
0: is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

0: Nils Petter Mulvar van zijn nieuwe plaat Baboon Moon. Wat een mooie track. Mercury Heart heet dat. Voordat we de laatste track gaan draaien, is het alweer tijd voor de afkondiging. Want het is alweer het laatste nummer. We hebben nog een paar minuten. Dit was weer Jazz Not Jazz Radio met op de microfoons Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burks. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism werd dit programma samengesteld. Je kan het ook downloaden op vanaf concertzender.nl. Oude uitzendingen kan je daar beluisteren. Of volgende week dinsdagavond om 11 uur zijn we er weer. Heb je wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. Ruben, wat wordt de laatste track?
1: Ja, we zijn begonnen met een singer-songwriter. Ik denk dat het ook mooi is om af te sluiten met een singer-songwriter. Van het laatste album van Bon Iver is hier Holocene.

U luistert naar de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Killer B3, een aflevering over orgeljazz.

U hoorde Paul Bryant met Sister Lovey, verschenen op het VJ-album Something Happening uit 1960. Bryant was een van de vaste waarden in de West Coast scene. Hij werkte veel samen met saxofonist Curtis Amy. Na Bryant hoorde u Hank Marr met Foggy Night. Dat is op single verschenen in 1965. Marr, geboren in Columbus, Ohio. Hij had een hitje in 1964 met Greasy Spoon. Het schurende, volumineuze geluid van Marr is uit duizenden te herkennen. Op Foggy Night spelen verder Rusty Bryant op tenor sax en Taylor Orr op drums. We gaan verder met Lou Bennett. Bennett was een bebop-pianist die, zoals velen, orgel ging spelen in de slipstream van pionier Jimmy Smith. Hij vertrok in 1960 naar Parijs en bouwde in Europa een solide loopbaan op. We draaien voor u Amen van het gelijknamig album uit RCA uit 1960. Bennett's gospel roots zijn duidelijk aanwezig. Op gitaar Jimmy Garley, bas Jean-Marie Ingrand en drums Kenny Clark. En dan nu Eddie Backus, geboren in Lonsdale, North Carolina. Tot voor kort trad de blinde organist nog op met zijn zoon Eddie Jr., die is trouwens ook organist. U hoort Feel Real van het gelijknamig album uit 1962 op het Smash-label.

U hoorde Lou Bennett met Amen en Eddie Backus met Feel Real. Nu Bill Doggett. Doggett scoorde een megahit met Honky Tonk in 1956. Het King-label verkocht er 4 miljoen stuks van. U hoort Blues for Joe van het album The Band with the Beat, uitgegeven op Warner Brothers in 1961. En daarna is het tijd voor Wild Bill Davis, trendsetter van de orgeljazz. Hij is geboren in 1918 in Glasgow, Missouri en overleden in 1995. Hij was van 1945 tot 1947 pianist en arrangeur bij de beroemde Timpani Five van Louis Jordan. In 1949 maakte Davis zijn orgeldebuut in Joe Wells' Chicken Shack Club in Harlem. We draaien de intermission riff van het album Organ Grinders Swing, uitgegeven op Everest in 1961. En dan Jimmy Smith. Ongetwijfeld de populairste organist aller tijden. Zijn werk op Blue Note lanceerde eind jaren 50 de orgelmanie en bracht een geheel nieuwe generatie organisten voort. Smith, geboren in Norristown, Pennsylvania, overleed in 2005. Hij combineerde bebop, blues en gospel, voortgestuurd door virtuose en opwindende single-note lijnen. U hoort The Cat van het gelijknamige album, uitgekomen op Verve in 1964. In de big band spelen onder andere Kenny Burrell op gitaar, Thad Jones trompet, Grady Tate op drums. En als uitsmijtertje dan enkele dwarsverbanden. De ene pionier, Jimmy Smith, raakte namelijk verslaafd aan het orgel na het zien van de andere, Wild Bill Davis. En het was Bill Doggett die Wild Bill Davis opvolgde als pianist-arrangeur bij de band van Louis Jordan. Waarvan akte.

U hoorde Bill Doggett met Blues for Joe, Wild Bill Davis met Intermission Riff en Jimmy Smith met The Cat. We gaan verder met Henry Kane. Net als eerder genoemde Paul Bryant was Kane voornamelijk actief aan de Westkust. Zijn enige LP als leider, The Funky Organization of Henry Kane, verscheen in 1968 op Capitol. Hij werd daarop bijgestaan door onder andere saxofonist Plas Johnson en drummer Earl Palmer. U hoort van dat album The Way I Feel, een compositie van John Patton. En met laatstgenoemde organist vervolgen we deze uitzending. Van John Patton, geboren in 1935 in Kansas City, draaien we Fat Judy. Het nummer staat op de LP Oh Baby, uitgegeven op Blue Note in 1965. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Harold Vick, gitaar Grant Green en drums Ben Dixon. Daarna Billy Larkin en The Delegates. Larkin, geboren in Portland, Oregon, opereerde net als Kane en Bryant ook vooral aan de westkust. Cucho Frito Man komt van het album Hold On, uitgegeven in 1968 op World Pacific. Op tenorsaxofoon Fats Theis, gitaar Jimmy Daniels en drums Jesse Kilpatrick. Ten slotte Don Patterson. Hij is net als John Patton een van een select groepje organisten dat duidelijk maakte dat organ jazz niet alleen maar entertainment is, maar ook kwalitatief sterke jazzmuziek oplevert. Patterson's nalatenschap bestaat uit een mengelmoes van bop, blues en ballads. U hoort hier Patterson's versie van het bekende lichtvoetige volksliedje La Bamba. Het verscheen in 1966 op de LP Soul Happening op Prestige. Op gitaar Vincent Carrau en op drums Billy James.

Henry Kane met The Way I Feel, John Patton met Fat Judy, Billy Larkin en The Delegates met Cucho Frito Man en Don Patterson met La Bamba. Nu twee Hammond B3 heldinnen. Ten eerste Gloria Coleman, de organiste en echtgenote van tenorsaxofonist George Coleman, vormde in 1963 een live groep met alt-saxofonist Leo Wright, gitarist Grant Green en drummer Paula Roberts. Met dat drietal maakte ze in dat jaar ook haar enige album in de jaren 60, Soul Sisters. Van die plaat hoort u My Lady's Waltz. We eindigen deze aflevering met Shirley Scott. De albums van Scott verkochten bijna zonder uitzondering allemaal goed. Scott verscheen op labels als Prestige, Impulse en Atlantic. En niet te vergeten op Blue Note als sidekick voor haar toenmalige echtgenoot, tenorsaxofonist Stanley Turrentini. We draaien voor u Hip Soul van het gelijknamige album dat op Prestige verscheen in 1961. Op tenorsaxofoon Stanley Turrentini, bas Herbie Lewis en drums Roy Brooks.

Dat waren Gloria Coleman met My Lady's Waltz en Shirley Scott met Hypso. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de Killer Bee 3, een aflevering over orgeljazz. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Samenwerking met tijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, Jazz Not Jazz. Presentatie wederom Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burkens. Ruben, dit was de nieuwe Mark de Clive.
1: Dat klopt, die is net uitgekomen. Ik denk nog wel vorig jaar net, maar eind december is de nieuwe Mark Clive Lowell uitgekomen. Een bekende producer uit Engeland. Hij is eigenlijk uit Nieuw-Zeeland, geloof ik, en woont in L.A.
0: Ja, en wij hebben daar iets speciaals mee, want we hebben de eer gehad met hem te mogen optreden.
1: Zeker, ja. Want hij heeft de vorige cd van Rob van der Wouw geproduceerd. En wij spelen samen met Rob van der Wouw. En één keer in North Sea Heats Rotterdam of zoiets.
0: Ja, vlak voor North Sea Jazz was dat.
1: Was hij de special guest bij ons. Dat was te gek, geloof ik, toch?
0: Ja, hij was heel te gek. Ja. Hij was alleen knetterstoned. Dat was jammer. maar hij heeft een nieuwe plaat. Ik heb hem nog niet gehoord. Dit klinkt heel funk, electro. Is dat een nieuwe richting?
1: Er zit van alles in. Er zit ook die dubstep-achtige dingen in. Dat doet hij ook. En dit is dan een openingstrack. Ik denk dat het ook komt omdat Sheila E. meedoet. Dat hij natuurlijk dacht van nou, als ik met Sheila E. kan samenwerken.
0: Dan gaan we funken.
1: Dan gaan we funk. Ja. Maar de volgende track die ik wil draaien, die is al wat minder upfunk. Die is al meer low tempo. Met als gast Tawiya heet ze, geloof ik. En de track heet Under Orders.

0: Mark de Clive Low. Hoe heet de track, Ruud?
1: Dat is Under Orders van Mark de Clive Low van zijn nieuwe album Renegades. Een echte aanrader. Hij staat ook wederom hoog in de charts. De Jazz Note Jazz Charts van de Jazzism van januari die net uit is. En daar staat hij op de tweede plek zelfs.
0: Kijk, we zijn er snel bij. We maken een sprongetje naar andere producer, componisten, artiesten. Eigenlijk een soort superdame die 10 jaar geleden wat vaker in het nieuws is dan dat ze nu is. Namelijk Björk. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt. Die heet Biophilia. En dat is misschien niet in de eerste plaats een artieste die we zouden draaien bij Jazz Not Jazz. Maar zij is zo experimenteel en zo vrij van mind dat zij eigenlijk wel een soort jazz spirit heeft. Ze heeft ontzettend veel interessante platen gemaakt. Waaronder platen die ze met producers heeft gemaakt die helemaal op basis van ruis zijn gemaakt of van body sounds. En ze is een totale free spirit. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt. Daar kan je kan hem kopen op cd. Je kan hem downloaden op je iPad. Ik zie dat jij nu je iPad tevoorschijn tovert en daar allerlei.
1: Dat is ongelooflijk. Dit is de mooiste app ooit gemaakt voor iPhone of iPad. Ze heeft haar plaat gepromoot eerst als app. En ik zou zeggen, iedereen die een iPhone heeft of een iPad, om dat zeker te gaan checken. Want dit is echt de nieuwe manier om tracks te verkopen en te promoten, zeg maar.
0: Ja, ze geeft er ook nog een exclusieve DVD-box bij met een documentaire van een uur. En een hele box waar geloof ik 10 items en apps en toestanden in zitten. Voor £500 kan je die dan ook kopen voor degene die helemaal exclusief willen gaan. Ze wil wat doen in deze moeilijke tijden voor cd-verkoop. Maar dit ziet er heel spectaculair uit. Dat kunnen jullie niet zien, maar dat zie ik wel. We gaan een track draaien van die plaat Biophilia. En deze track die heet Dark Matter.

0: Wat een mooie track, Björk, Solstice. Van hetzelfde album Biophilia. Een hele bijzondere plaat, gaan we checken.
1: Ja, zeker. Heel mooi, heel nieuw ook weer. Weer een andere richting, vind ik. Ze zoekt toch elke keer alle hoeken en corners op van muziekland... om weer iets nieuws te verzinnen, zeg maar.
0: Ja, nooit commercieel, nooit de makkelijke weg.
1: Nee.
0: Heel bijzonder.
1: Ik wil graag doorgaan met de volgende plaat van Finn Peters. Die wil ik al een hele tijd draaien, want die stond eigenlijk in de vorige chart, Jazz No Net Jazz Chart, heel hoog. Dat is een Engelse saxofonist, fluitist. Hij heeft heel veel instrumentale met bands platen opgenomen. Maar hij heeft één elektroplaat opgenomen, die heet Yellow, op het Mantella Records label. En daar staat ook de titelnummer Yellow staat erop. En die willen we nu gaan draaien.

0: Ja, dit was Finn Peters met het nummer Yellow van het EP.
1: Zinnige track dit.
0: Ja.
1: Is die hele EP zo?
0: Nou, het zijn maar twee tracks. Yellow en Purple heten ze. Oh. Dit was Yellow en de andere is Purple.
1: Weet je wat van deze artiest?
0: Ja, dat is een hele bijzondere meneer. Hij is een jazzmuzikant die ook een sextet heeft.
1: Een drummer of niet?
0: Het is een saxofonist, fluitist. Had ik al gemeld aan de luisteraars. En hij heeft jarenlang een sextet gehad waar ze gewoon zeg maar instrumentale muziek speelden. Maar nu heeft hij een soort... Dit is een heel project. Het is een brainwave. Deze muziek moet je echt tot je hersenen toelaten. Hij heeft dat helemaal onderzocht. Een heel interessant ding met visuals, met van alles erbij.
1: De moderne advisser hoor ik.
0: Het is een beetje advisser van nu. Maar wel te gek muziek.
1: Ja, zeker.
0: Live treedt hij ook op met visuals en hele toestanden. Hij is ook op het Noordzee geweest.
1: En hoe spel ik dat, Finn Peters?
0: Finn Peters is een bijzondere naam, denk ik. F-I-N-N en dan Peters.
1: Met één E.
0: Ja, met één E.
1: Ik zocht hem net op, maar kon hem niet vinden. Ik heb een bijzondere track meegenomen, namelijk van Funky Porcini. En de kenners onder ons, die kennen hem misschien, want hij is al eigenlijk heel lang bezig, deze Italiaan, die heet James Bradel. Hij heet Porcini en voor de Italiaan-kenners is dat natuurlijk een paddenstoel. En de volgende track die ik ga draaien zal dat misschien wel een beetje verduidelijken. Hij komt een beetje uit die downtempo / hip-hop drum and bass achtige muziek, is al heel lang bezig, is een 95 getekend door Ninja Tunes en heeft eindelijk weer een nieuwe plaat gemaakt. En die plaat die heet One Day. Hij heeft er één track op gemaakt die mij het meest opviel. Het duurt wel 11 minuten. Mag de pret niet drukken om hem toch te draaien. Deze track die heet Möglichkeit.

0: Funky Porcini hoorde je. Wat een mooie track. Zijn plaat heet One Day. Is dit jaar uitgekomen, dus vers van de pers. En de track die je hoorde, die heette Möglichkeiten.
1: Ja, ik wil graag doorgaan met een mix die ik heb gemaakt van een aantal tracks van een heel bijzonder label wat ik heb ontdekt onlangs. Het is een Berlijns label, dat heet Project Mooncycle. En ik denk dat het heel slim is om daar eens naar de site toe te gaan van dit label. Want je kan heel veel muziek gratis gewoon downloaden.
0: Wat is de URL?
1: Ik denk www.projectmooncycle.de. Maar anders moet je even op Google checken.
0: Project Mooncycle, oké. Okay. Ja. En je hebt zelf de mixtape gemaakt?
1: Ik heb zelf even een aantal tracks. Het zijn nogal korte tracks allemaal. Het duurt allemaal 2 minuten of zo. Even achter elkaar een beetje gezet van de hippe nieuwe artiesten van dat label. Ik zou na de track even vertellen wie dit allemaal zijn. Maar het is misschien leuk om eerst even deze mix te laten horen. Van het label Project Mooncycle.

0: Ja, dit was een mix van een aantal tracks van het Project Mooncycle label. Wat gewoon www.projectmooncycle.com is.
1: Geweldige mix dit.
0: We hebben geluisterd naar een artiest, een nieuwe artiest van het label. Die heet KRTS. Of misschien spreek je het uit als Kruts. Het is altijd moeilijk, van het album Hold On. Dat hij op dat label uitbrengt. Pavel Dovgal, dat is een Russische meneer, elektronische programmeur.
1: Dat was de tweede die we hoorden?
0: De vierde. Nou, dat moeten de luisteraars zelf maar een beetje uitzoeken. Deze meneer komt uit Vladivostok, vind ik ook wel heel bijzonder. Dus het is heel internationaal ook. En Mike Gao, dat is weer iemand die uit die LA-hoek komt, zeg maar, waar Tokimon sta en Flying Lotus, die nieuwe scene, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat waren de tracks van deze mixtape.
1: We zijn inmiddels bijna bij het einde van het programma gekomen van Jazz Not Jazz. Wil je ons nog een keer beluisteren, dan hebben we tegenwoordig een eigen website. En dat is jazznotjazzradio.nl. Daar kan je in de carousel alle uitzendingen die er geweest zijn beluisteren. Of je kan naar het knopje uitzending gemist en dan kan je de uitzending beluisteren die je nog zou willen beluisteren. Je kan ons ook e-mailen en dat is dan info@jazznotjazzradio.nl. voor vragen, verzoekjes of op andere obscuriteiten. Volgende week dinsdagavond zijn we er weer. We gaan een laatste track draaien en dat is van een hele aparte meneer. Die heet David Newman en zijn artiestennaam is Autistici. Hij heeft een plaat gemaakt dat dit jaar uitgekomen is, dus vers van de pers. Amplified Presence. En de track die we gaan draaien die heet Slow Fluency.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de eerste aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith.

U hoorde Jimmy Smith met The Champ, een compositie van Dizzy Gillespie. Op gitaar Thornel Swartz, op drums Donald Bailey. Deze eerste aflevering van Over Jimmy Smith is geheel gewijd aan zijn opnames voor Blue Note. The Champ verscheen in 1956 op Smith's tweede LP, A New Sound, A New Star, Volume 2. Jimmy Smith is geboren in 1925 in Norristown, Pennsylvania, en overleden in 2005. Smith is zonder twijfel de populairste jazzorganist aller tijden. Hij speelde vanaf jonge leeftijd piano en werd begin jaren 50 gegrepen door pionier Wild Bill Davis. In 1955 rolden de eerste B3-orgels uit de fabriek van uitvinder Lawrence Hammond. Jimmy Smith was verkocht. Hij spendeerde dag en nacht aan experimenteren met de nieuwe mogelijkheden van het door toonwielen aangedreven orgel. Zijn opkomst was spectaculair. Smith was een virtuoos die als geen ander lange, stuwende bebop en blueslijnen wist te combineren met de gospelsound van het Hammond-orgel. In 1955 zag Alfred Lion, baas van het Blue Note-label, Smith optreden in Philadelphia. Hij bood hem meteen een contract aan. Blue Note gaf tussen 1956 en 1963 20 albums uit van Smith. En ook zijn er na zijn afscheid van het label nog een dozijn sessies op plaat verschenen. In het volgende blok draaien wij voor u eerst Well, You Needn't. Smith's versie van de Thelonious Monk-compositie staat op het album The Incredible Jimmy Smith at the Organ uit 1956. Op gitaar wederom Smith's oorspronkelijke ritmesectie, bestaande uit gitarist Thornel Swartz en drummer Donald Bailey. Daarna Zing Went the Strings of My Heart. Een verrassende keuze van Smith, die het Broadway-lied, vooral bekend van Judy Garland, behendig in een uptempo bobjasje steekt. Op gitaar Eddie McFadden, op drums Art Blakey. Ten slotte nogmaals een interpretatie van Thelonious Monk. Round About Midnight verscheen op de LP Jimmy Smith Trio Plus LD. Het album met alt-saxofonist Lou Donaldson verscheen in 1957 exclusief in Japan. Donaldson doet overigens op deze ballad niet mee. Maar niet getreurd, u gaat later in de uitzending nog van meneer Donaldson horen. Op gitaar Eddie McFadden, drums Donald Bailey.

0: Robert Glasper Trio. No Worries hoorde je van het album Double Booked uit 2009. Even het bruggetje naar Gretchen Parlato. Want ik geloof dat Ruben zelfs nog een track wil draaien van dat album. Maar even nog over Chris Daddy Dave. Wij zijn natuurlijk muzikanten, dus wij horen natuurlijk veel van die muzikantverhalen. Maar elke drummer die ik ken, die heeft het wel over Chris Daddy Dave. Of ze haat hem, of ze vinden hem helemaal te gek. Maar vooral het laatste hoor ik heel veel. Wat is dat met die gast?
1: Ja, hij heeft wel een soort van nieuwe stijl uitgevonden. Maar dat hoor je niet op deze track, zeg maar. Hier speelt hij totaal... alles wat je niet moet spelen, doet hij wel, ongeveer. Zeer dwingend vind ik hem hier.
0: Ja.
1: Dus ik zou het zelf wat rustiger aandoen, maar goed.
0: En wat heeft hij wel uitgevonden dan?
1: Nou, dat is zeg maar de Flying Lotus beatprogrammering die we hier ook heel vaak laten horen, zeg maar, van de nieuwe elektronische beat creators. Die hebben een soort van nieuwe timing bedacht, zeg maar. Ik weet niet of ik heel technisch moet worden, maar vroeger was het zeg maar dat je of een hele rechte beat had of een hele shuffelende beat. En tegenwoordig gooien ze dat allemaal dwars door elkaar heen. En dat is heel moeilijk als drummer, als menselijke drummer, om dat te spelen. Want dan moet je jezelf eigenlijk opsplitsen in twee werelden.
0: Ja.
1: En dat kan hij heel goed.
0: Maar is het niet zo dat zijn populariteit ook komt doordat hij van die verschrikkelijke heftige chops heeft, in huis heeft?
1: Nou, wat ik wel heel leuk vind, en dat merk je bij Brian Blade ook, en bij heel veel drummers, en ook drummers in Nederland zoals Martijn Vink, is dat... vroeger was je of een jazzdrummer of je speelde funk of pop, zeg maar. Maar dat veel breder is geworden. Dus het is een hele te gekke jazzdrummer. Dus ja. Maar het is ook een hele te gekke hip-hop, new style drummer.
0: Ja, zoals Martijn Vink.
1: Ja, die kan je ook overal neerzetten.
0: Anouk.
1: En Metropole Orkest of Jazz Ruller of Blocktones. Maakt allemaal niet uit.
0: Ja.
1: Tineke Bosma natuurlijk. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat speelt hij allemaal te gek. Dus dat is wel, dat is de nieuwe generatie.
0: En hij speelde ook met John Scofield. En daar heb jij weer een track van bij. Maar niet dan met Martijn Vink, maar met...
1: Maar met Martin. Medeski, Martin en Wood en Scofield hebben een live CD uitgebracht. En,
0: is dat dan van een nieuwe tour? Of
1: nee.
0: Want zij hebben een plaat gemaakt al 10 jaar geleden.
1: Dit is van een tour, geloof ik, uit 2007.
0: Okay.
1: En die hebben ze nu uitgebracht. Ik moet je zeggen, ik heb ze in 2007 ook op het Noordzee gezien. En dat was inderdaad een ontzettende bijzondere ervaring. Het was een te gek concert echt. Billy Martin, die drummer, dat spreekt mij dan persoonlijk veel meer aan. En wat ook heel leuk is, is dat ik ook nog onlangs van mijn goede vriend Manuel Hugas een concert kreeg uit Lugano uit 2007. Dus het komt allemaal uit dezezelfde tour,
0: okay.
1: Zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En dat zijn allemaal te gekke concerten. Maar nu hebben ze één album uitgebracht. Het album heet In Case the World Changes Its Mind. Dat is een hele mooie titel. Die staat ook stipt op 1 in de Jazz Not Jazz charts van de Jazzism Blad. En ik wil graag het nummer draaien, Dead Sea.

0: Oeh.
1: Dit was Scofield.
0: Scofield.
1: Medeski, Martin en Wood. Het is moeilijk om deze cd te vinden bij de iTunes en bij de Spotify's. Want je moet echt de goede volgorde intypen. Dat is Medeski, Scofield, Martin en Wood. En dan vind je hem. En dan is,
0: waanzinnige plaat.
1: Ja, dit was nog maar één nummer. Dit is het enige nummer wat op Spotify beschikbaar is, zeg maar. Dus, en de rest is ook allemaal helemaal te gek.
0: Maak me een brug naar een andere Amerikaanse gitarist... waar ik zelf ook enorm bewondering voor heb. En dat is Bill Frisell. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Althans, vorig jaar uitgekomen. Maar goed, hoeveel mensen hebben hem gehoord? De plaat Sign of Life. Bill Frisell is misschien wel de meest eigenzinnige jazzmuzikanten... die we kennen. En het leuke is dat hij met iedereen heeft gespeeld, maar een totaal andere speelstijl heeft dan je van de gitaristen kent. Zijn breakthrough kwam, dat is een leuk verhaal, toen Pat Metheny een opname moest maken voor het beroemde ECM label met Paul Motion. Was Pat Metheny niet bereikbaar en raadde hij Frisell aan Paul Motion om de opname Psalm te doen. Een verschrikkelijk mooie plaat uit 82. En andere hele mooie plaat is John Garbrick, Path Prince, waar Frisell ook op meedoet. Hij heeft nu een nieuwe plaat gemaakt. Bill Frisell en de 858 Quartet. Sign of Life heet het album en deze track heet Recollection.

0: Je hoorde na John Scofield hoorde je December Lars Danielsen van zijn nieuwe album Lars Danielsen Edition. Dat is eigenlijk niet een nieuw album, maar dat is een compilatie-cd. Ik vind dat prachtig. Het is een Zweedse bassist die uit die ECM-achtige hoek komt. Hij heeft gespeeld met Pat Metheny, Dave Liebman, Nils-Petter Mulvar, John Abercrombie. Hij is niet echt doorgestoten naar het grote publiek, maar is wel een van de grote jongens. Een hele lyrische bassist. Vind je dat mooi, Ruben?
1: Heel mooi. Ja, ik heb hem live gezien met Dave Liebman. Denk wel 5-6 jaar geleden met John Christensen.
0: Oké. Okay.
1: En ja, was een hele bijzondere bassist. Er zijn ook opnames van Scofield met Lars Danielsen en John Christensen op YouTube. Dan spelen ze gewoon straight ahead jazz. Dat is ook heel bijzonder om niet die space muziek te horen, maar een keer gewoon 1, 2, 3, 4 swing, zeg maar.
0: Swing ahead. En hij maakt ook met DJ's maakt hij muziek. Dus hij zit ook in de elektronische hoek. Hoewel ik het gevoel heb dat hij dat niet zelf maakt, maar dat hij wordt uitgenodigd. Maar desalniettemin. Op de achtergrond hoor je Ricardo Villalobos. Jij had een paar weken geleden een te gekke cd meegenomen. De remixen van ECM. Weet je nog?
1: Ja, zeker.
0: Max Loderbauer zit daarbij. We gaan een track draaien van Ricardo Villalobos. En deze heet Reblop.

0: Ja, je hoorde eerst Villa-Lobos, Ricardo Villa-Lobos met Reblob van het album Re-ECM. En daarna hoorden jullie een track van Memotone. Dat is een Engelse instrumentalist, multi-instrumentalist. Hij speelt echt elk instrument wat je maar kan bedenken. Is dat om gaan zetten in elektronische muziek. Hij heet William Yates en de track heette Small Good Things van Memotone.
1: Helemaal te gek, Memotone. Gaan we checken. Ik heb een leuke track gevonden van een project dat heet de Nels Klein Singers. Dat is eigenlijk een trio rondom Nels Klein. Gitaar, stem, effecten met Scott Amendola en Devin Hoff. Ze hebben inmiddels al het vierde album gemaakt. En het is een heel leuk project. Ze zijn 3 dagen de studio ingegaan en daar is een heel bijzonder album uitgekomen. Daar gaan we 1 track van draaien. Dat album heet Initiate en de track die wij gaan draaien heet Into It.

0: De Nels Klein Project van het album Initiate. Wat een space muziek. 3 dagen zijn deze Amerikanen in de studio gegaan, hebben dat helemaal gedocumenteerd. En er is onder andere deze track uitgekomen.
1: Ja, Toki Monsta, daar hebben we het al vaak over gehad. Een hele charmante dame uit L.A. die elektronische muziek maakt à la Flying Lotus. Heeft een nieuwe EP uit. De EP heet Cosmic Intoxication. En ik wil daar de volgende track van draaien. Doing It My Way.

0: Toki Monsta was dit. Doing It My Way van Cosmic Intoxication. De nieuwste EP.
1: Super. Het uur zit er alweer bijna op. Jazz Not Jazz Radio. Het wordt samengesteld met, in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. En dat is een blad waarin onder andere het Jazz Not Jazz staat. Dat is een lijst van een stuk of 20 medewerkers. Dat zijn programmeurs of recensisten zoals Guus Hoogaerts. Frank Bolder van North Sea Jazz, Phil Hornman van Wicked Jazz. Nou, een hele lijst van belangrijke mensen die al op zoek gaan altijd naar leuke platen die op de rand liggen van jazz met soul, singer-songwriter, funk, electro en andere stijlen. Ga hem checken, de Jazz Not Jazz. Jazz Not Jazz Radio kan je tegenwoordig ook beluisteren op onze nieuwe website. Dat is www.jazznotjazzradio.nl. Daar kan je oude uitzendingen beluisteren, uitzending gemist, de jazzagenda en nog veel meer. Wil je reageren per e-mail, dan kan je dat doen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer van 11 tot 12. Op de concertzender.nl kan je ook nog meer bekijken wat er allemaal te doen is. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Beurkens. Ruben, wat is de laatste track die je voor ons in petto hebt?
0: De laatste track is van Glenn Astro op het label Circle Tree Records. Love is Dead.

Welkom op de Concertzender bij het programma Groove and Grease. Het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de tweede aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith.

U hoorde de virtuoos op het Hammond-orgel Jimmy Smith met het nummer Sister Rebecca. Net als in de eerste aflevering van Groove and Grease over Jimmy Smith laten wij studio-opnames horen op het Blue Note label. Smith, geboren in 1925 in Norristown, Pennsylvania en overleden in 2005, was de bestseller van dit illustere Blue Note label. Sister Rebecca is opgenomen in 1960, maar verscheen pas op het album Open House in 1968. Naast Smith's vaste kern, bestaande uit gitarist Quinton Warren en drummer Donald Bailey, speelde een hoogwaardig drietal mee, namelijk Blue Mitchell op trompet, Ike Quebec op tenorsaxofoon en Jackie McLean op altsaxofoon. Nu gaan we luisteren naar Midnight Special. En dat is Smith's grote jukebox-hit uit zijn periode bij Blue Note. Midnight Special, een mid-tempo blues, ging meer dan 100.000 keer over de toonbank. En dat was voor een zwarte soul jazz artiest ongekend. U hoort Stanley Turrentine op tenorsaxofoon, Kenny Burrell op gitaar en Donald Bailey op drums. En na Midnight Special laten we u Back at the Chicken Shack horen. En dat is opgenomen tijdens dezelfde sessie in 1960 en uitgegeven in 1963. Back at the Chicken Shack was een succesvolle opvolger van Midnight Special. Menig hedendaags organ combo heeft deze Jimmy Smith klassieker op haar repertoire staan. Wederom hoort u naast Smith zelf Stanley Turrentine, Kenny Burrell en Donald Bailey.

Organist Jimmy Smith was dat met zijn hits Midnight Special en Back at the Chicken Shack. Om Smith voortdurend onder de aandacht bij het publiek te houden, bedacht het label een aantal themaplaten. Smith was fan van Fats Waller. En deze invloedrijke pianist en componist maakte een reeks gospelnummers voor op het orgel. En u hoort hier Smith's versie van Lulu's Back in Town. Het kwam uit op het album Plays Fats Waller in 1962. En het album was opgenomen door de legendarische geluidstechnicus van Blue Note, Rudy van Gelder. Of ze zullen wel Rudy van Gelder gezegd hebben. Daarna op gitaar, op het nummer hoort u ook Quinton Warren op gitaar en op drums Donald Bailey. Daarna I'm Moving On van de gelijknamige plaat uit 1967. Deze plaat is geïnspireerd op country muziek en is opgenomen in 1963. Op gitaar Grant Green, op drums Donald Bailey.

hoorde organist Jimmy Smith met de nummers Lulu's Back in Town en I'm Moving On. We gaan verder nu met Pork Chop van het album Rocking the Boat uit 1963. Het is een slow blues tune van alt-saxofonist Lou Donaldson. Donaldson, regelmatig sideman op Smith's Blue Note platen, is ook bij deze sessie aanwezig. Het is verhelderend om soul jazz niet alleen als een muzikaal genre te zien, maar te beschouwen als een cultureel fenomeen. De muziek fungeerde als onderdeel en aanjager van de zwarte cultuur. De muziekkennis en muzieksmaak van de zwarte bevolking in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was uitgesproken. En na een dag hard werken in de fabriek of aan het spoor wilde men de bloemetjes buiten zetten in bars en clubs. En daar wachtte op klanten het nodige smeuïge soulfood. Dus een titel als Porkchop is dan ook volstrekt logisch. Na Porkchop hoort u A Prayer Meeting. Dat is ook logisch, want vrijwel zonder uitzondering had elke zwarte muzikant, als wel soul jazz liefhebber, roots in de kerk. En die roots zijn te horen in de muziek en de zwarte luisteraar herkent ze feilloos. Prayer Meeting verscheen op het gelijknamige album, ook in 1963. En het was Smith's laatste sessie voor Blue Note in de jaren 60. Op Prayer Meeting hoort u ook Stanley Turrentine op tenor sax, Quinton Warren op gitaar en Donald Bailey op drums.

Porkchop en Prayer Meeting van Jimmy Smith waren dit. In 1985 was Smith tijdelijk teruggekeerd bij Blue Note en maakte daar tot 1994 4 albums. Smith bleef in de jaren 70 en 80 goed verkopen, maar de jaren 90 luidde voor hem een bijzonder succesvolle periode in. De samenwerking met Joey DeFrancesco werd de aanjager van de revival van orgeljazz. En dat kwam ook door de aandacht van de Engelse fans, deels van de acid jazz scene. Inmiddels was Jimmy Smith de eerste en ik denk misschien ook wel de laatste Hammond orgel spelende miljonair. U hebt geluisterd naar de tweede aflevering van The Champ, een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Dit was Groove & Grease, het programma over soul en jazz op de Concertzender. En dit uur werd samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Een programma dat in samenwerking met Jazzism wordt gemaakt. Ruben van Roon en ik hebben een instrumentaal uur samengesteld met hoofdzakelijk pianisten die muziek maken op de grens van jazz met elektronica, ambient, groove en meer. Vandaag een mooie selectie van Nederlandse en buitenlandse artiesten. Je kunt gaan luisteren naar, in de juiste volgorde, Bugge Wesseltoft met zijn nieuwe cd samengemaakt met Hendrik Zwarts. Gevolgd door Florian Weber, die heeft een prachtige duo cd gemaakt met Erik Vloeimans. Daarna twee stukken van Wolfert Brederode Quartet, dat uitgekomen is op het ECM-label. Gevolgd door Gideon van Gelder, een pianist die een cd onlangs heeft uitgebracht op het Amsterdamse Kindred Spirits-label. Kindred Spirits heeft zelf ook een ensemble, dat heet dan ook het Kindred Spirits Ensemble. Een track geheten John Coltrane, gevolgd door een track van Finn Peters. En we sluiten af met twee mooie stukken van Harmon Fraaier. Maar eerst Bugge Wesseltoft.

1960 live opgenomen in Atlanta, Georgia. De loopbaan van Benson begon in 1963 bij organist Jack McDuff. En in 1965 was hij deel van de groep van organist Lonnie Smith. Het lot moest de nieuwe gitaarster toch eigenlijk eens linken aan de vader van moderne orgeljazz, Jimmy Smith. En zo geschiedde. Op drums tevens Donald Bailey.

We hoorden Jimmy Smith met I Got a Woman, Mac the Knife and the Boss. In dit laatste blok eerst Zach Shooting His Arrow. Het verscheen op het album Root Down op Verve in 1972. Het is Smiths best gewaardeerde funk jazzplaat. De titelsong is gesampled door de hiphopgroep The Beastie Boys voor hun gelijknamige hit Root Down. Het optreden van Smith vond plaats in de Bombay Bicycle Club in Los Angeles. Je hoort Arthur Adams op gitaar, Wilton Felder, de saxofonist van de Crusaders, op basgitaar, Buck Clark op percussie en Paul Humphrey op drums. En we eindigen de uitzending met You'll See. In 1981 speelden Smith en saxofonist Eddie Harris live in de Keystone Corner in San Francisco. Het optreden is vastgelegd op het album All The Way. En Smith en Harris gaan inderdaad All The Way. De Amerikaanse saxofonist Eric Alexander noemde de solo van Eddie Harris in een interview met Flophouse Magazine een van de beste solo's in een blues in F aller tijden. Op drums, tevens Kenny Dixon.

Jimmy Smith was dat met Zack Shooting His Arrow en Jimmy Smith en Eddie Harris met You'll See. U luisterde naar de derde aflevering van The Champ, een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over soul and jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio. In samenwerking met Jazz Magazine presenteren Wibout Burkens en Michael Varekamp een wekelijks programma met de nieuwste en meest invloedrijke platen op het grensgebied van jazz, soul, singer-songwriter, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Jazz Not Jazz Radio.

Het is dinsdagavond. Welkom bij Jazz Not Jazz Radio Concertzender. Mijn tafelheer is de DJ, producer en bovenal bassist Jeff Arius. En vandaag hebben we vooral aandacht voor de Nederlandse producties van onder andere Lavaloo, Perquisite, Kindred Spirits Ensemble, Pete Philly en The Matchless, waar je onder andere de openingstrek van hoorde, geheten Code & B. Ook buitenlandse producties, Madlib, Q-Tip, James Blake, het komt allemaal voorbij. Kortom, Jazz Not Jazz. We beginnen met een track van de nieuwe Pete Philly plaat Remember You. Hij heeft 14 dagen lang een album uitgebracht, dat heette Open Loops. Kon je elke week een track van downloaden. En een hele mooie track die we gaan spelen, die heet Remember You, featuring Roos Jonker.

0: Pete Philly, Remember You, van zijn nieuwe album. Wat vind je ervan, Jeff?
1: Ik vind het heel gaaf.
0: Het is mooi. Hij is gebroken met Perquisite. Dat wil zeggen, ze werken niet meer samen. En ik ben heel benieuwd waarmee die gaat komen. Want met z'n tweeën hadden ze toch behoorlijk succes. Gasten die alle grote zalen van Nederland wisten uit te verkopen. Terwijl ze toch niet echt, ik wil niet zeggen dat ze geboycott werden op Radio 3 of op de Nationale Radio. Maar veel gedraaid zijn ze nou ook niet. En toch op eigen kracht dat weten uit te verkopen is helemaal te gek. Met ook wel diepe hip-hop.
1: Zeker.
0: Top? Ja. Ik heb een andere track ook meegenomen waar hij op featured. Want hij doet natuurlijk veel features. Ik weet niet of je dat kent. Kindred Spirits Ensemble.
1: Nee.
0: Dat is een ensemble wat opgericht is door platenbaas Kees Heus. Het label heet Kindred Spirits in Amsterdam. Oh, ja. En daar is, heeft hij een eigen orkestje, zou je kunnen zeggen, voor opgenomen in een tribute to John Coltrane. En die track die zij gecoverd hebben van Mos Def, die heet Umi Says. En daar heeft Pete Philly weer een eigen bewerking op gemaakt. En het is misschien wel leuk om daar gelijk aan door te gaan. Pete Philly dus in featuring Kindred Spirits Ensemble en de track heet Shining Liberation.